waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, blijft het leven.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
4: Het weer tot slot.
3: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttoer.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u even afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is vandaag donderdag 2 juli en dat is de 183ste dag van 2026. En de week is week 27, heeft u de administratie ook weer allemaal bijgewerkt. Het is hartje zomer en de schoolvakanties in regio Midden en Zuid zijn inmiddels begonnen of staan op het punt van beginnen. Dat zal dan wel aankomende vrijdag zijn. Dan is iedereen weer lekker vrij en dan kunnen ze lekker gaan genieten van allemaal leuke dingen. Links van mij zit Jeroen Elser.
1: Goedemiddag luisteraars.
0: En achter de knoppen in de lekkere, koele techniekruimte zit Alexander Hoog. En die zorgt voor het geluid en de techniek en het instarten van de liedjes. En natuurlijk het bellen van de gasten.
1: Wat eigenlijk niet.
0: Ja, nee, precies. Hij doet van alles.
1: Maar wij zitten toch ook lekker cool met de airco?
0: Ik heb de airco lekker aangezet. Het was toch wel een beetje benauwd.
1: Ja, het is goed te doen. Ja.
0: Maar goed, regen en vandaar ook het eerste liedje, Umbrella. Mm. En we gaan zo meteen luisteren naar een liedje van De Dijk. En dat heeft de titel meegekregen, Zelfs de Regen. En dat komt uit 2014. Maar, voordat het zover is, we krijgen zo meteen een studiogast. Heel gezellig.
1: Dimitri.
0: En niemand minder dan Dimitri Arambatsis. De Griekse zanger, dicht. Nou, weet je, we gaan hem straks gewoon even aan u voorstellen. En u kent hem wel, want hij heeft een aantal keren hier bij mij in de studio gezeten. Hij heeft ook weer een nieuw liedje uitgebracht. En wat ik ervan begrepen heb, heeft hij eindelijk een punt gezet achter zijn boek. Met de titel De Vieze Directrice. En daar gaat hij natuurlijk ook over vertellen. Ja, maar goed, nu gaan we eerst maar eens luisteren naar het liedje van De Dijk. Dat komt uit 2014, staat op het album Allemansplein en is getiteld Zelfs de Regen.
2: Het hoeft maar te regenen en het gaat mis. Ik ken mezelf

Vanavond keert de gezellige Veluws Avondmarkt weer terug. Elke donderdagavond verandert het hart van Beekberg in een gezellige markt met oud-Hollandse sfeer. Bezoekers kunnen wekelijks van 6 uur 's avonds tot 9:15 's avonds genieten van sfeervolle zomeravonden met gevarieerd aanbod van markten, lokale producten, leuke

0: koopjes en ambachtelijke artikelen. Er is volop gelegenheid om lekker te genieten van eten en drinken. Ook zijn er verschillende oud-Hollandse ambachten te bewonderen, waarbij bezoekers kunnen zien hoe vroeger diverse ambachtelijke werkzaamheden werden uitgevoerd. Elke donderdagavond is er dus een muziekprogramma. De Veluwse avondmarkt is al jarenlang een geliefd evenement voor zowel inwoners als toeristen. De combinatie van gezelligheid, lekker eten, ambachten en een ontspannen sfeer maakt een bezoek aan de markt tot een leuk uitje voor jong en oud. En vanavond is RTV Apeldoorn aanwezig.
1: Met een lokale
0: verslaggever.
1: Mobiele radiostudio.
0: Okay.
1: Dus iedereen kan bij ons langskomen. We staan ook in de... ik kan het er even bij pakken. We staan even kijken, want normaal stonden we altijd daar in de buurt van die bloemenman.
0: Ja.
1: Maar we staan nu op bouw. Even kijken, waar staan wij? In de dorpssteeg.
0: Oh. In de dorpssteeg, ja.
1: En dat is ter hoogte van de Primera. Ter hoogte tegenover Primera, dus in de dorpsstraat.
0: Ja. De dorpsstraat, ja.
1: Ja, hier staat het niet goed, joh. Dorpsstraat. Kraamnummer is onbekend. Maar dat zien we vanzelf. We hebben sowieso banners en alles erbij.
0: Moet ook wel duidelijk zijn dan, waar jullie zitten.
1: Alexander doet daar de techniek.
0: Onze topper weer.
1: Onno en ik zijn de presentatoren. Misschien gaan we ook op pad. En er is ook een camerateam vanavond actief.
0: Dus er komt ook een item.
1: Er komt zeker een item. Een verslag. Ja, leuk. Dus als u zegt van nou, ik ben in de buurt. Vraag even een plaatje aan. Kan allemaal.
0: Zeker.
1: Ja, toch? Helemaal gezellig. En we zijn er vanaf 6 uur tot 9 uur. Zo lang duurt ook die markt,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, klopt.
1: Ik hoop dat het droog is. Maar goed, dat hebben we allemaal niet voor het bestellen.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het gewoon zien. We gaan nu luisteren naar een liedje van George Michael en Paul McCartney samen. En
0: Het
1: liedje is eigenlijk geschreven in 1991 door George Michael. Maar samen met Paul heeft hij het later opgepakt.
0: Okay.
1: Om het weer wat te verfijnen en zo. En het is getiteld Heal the Pain.
0: Heal the Pain.

0: Mooi nummer hoor. Echt waar.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja, hè? Ik vond hem heel verrassend.
1: Zijn stem
0: ook.
1: Was ook echt prachtig. Zeer toepasselijk erbij.
0: Ja. Ja. Nou, er staat nu iets anders klaar. Dat is ook wel heel erg leuk. Is wel een antiekie. Komt uit 1979.
1: Zo.
0: En de muziek daarvoor werd gecomponeerd door Ralph Siegel. Mm. En de tekst is van Bernd Meinter. Nou, als je aan de namen hoort, dan weet je al dat het een Duitse discoband is.
1: Oh,
0: die we
1: daar
0: nu
1: ben
0: gaan
1: je fan van.
0: Luisteren.
1: Oh, daar ben je fan van, Hieke.
0: En de titel van de band is Genghis Khan. Heb je er wel eens ooit van gehoord?
1: Ja, tuurlijk.
0: Genghis Khan, mooi.
1: Genghis Khan.
0: Ja, echt leuk. We gaan terug in de tijd. Ik heb al gezegd, 1979. Mm. En dit is dan ook het liedje Moskou. En het is de tweede single van deze band. En de band nam hier ook een Engelstalige versie van op. En die werd in 1980 uitgebracht als Moskou. Moskou, met een
1: Moskou.
0: Ja, Moskou. Maar het werd wel een hele grote hit in Duitsland. Nummer 3 in de hitparade. En in de Nederlandse top 40 bereikte het zelfs de 38ste plaats.
1: Zo.
0: En ook in de toenmalige Sovjet-Unie werd het lied erg populair. En in Australië bleef het nummer 5 weken op nummer 1 staan. Aangezien de Australische televisie het gebruikte als themamuziek voor uitzendingen van de Olympische Zomerspelen van 1980 in Moskou. Nou ja, bijzonder
1: schattig
0: toch?
1: Verzonnen. Ja. Ja.
0: Maar goed, we gaan luisteren volgens mij, hè? Het staat klaar, zegt Alexander. En ik hoor ook al iets. Nou, weet je, we gaan even terug in de tijd. 1979, even lekker discoën. Even lekker dansen. Ja, toch? Genghis Khan met Moskou.

Nou, 1979, hè, was het allemaal heel een beetje anders in de wereld. Ja. Oké. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, dat is volgende week, staat het Albatros-terrein weer in het teken van Zomerfeest Uggelen. Bekende artiesten gaan optreden. Er wordt de populaire dorpenstrijd wordt weer gehouden. En een gezellige familiedag. Die biedt het evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. En zeg je van nou, daar wil ik wel onderdeel van zijn. Ik wil daar graag naartoe. Dan heb je wel een ticket nodig. Ga dan naar de website www.zomerfeestuggelen.nl. Daar zie je heel veel informatie op staan. En dan kun je ook tickets bestellen, kopen voor deze gezellige dagen van 10 tot en met zondag 12 juli dus. www.zomerfeestuggelen.nl. We gaan luisteren naar Anouk met Beu.

nog even iets vertellen over dit nummer. Prachtige nummer. Birds, gezongen door Anouk. En dat heeft ze uitgebracht ook op het Eurovisie Songfestival in 2013 in Malmö, Zweden. En ze werd daarmee in de eerste voorronde nummer 6. Eerste halve finale, moet ik zeggen. En uiteindelijk in de grote finale werd ze er 9e mee. En daarmee heeft ze Nederland ook wel weer op de kaart gezet. Want sinds 2004 was het Nederland maar niet meer gelukt om überhaupt een beetje een hoge positie te halen met een liedje op het Eurovisie Songfestival. Dus en van na die finale van haar, ja, het had eigenlijk gewoon moeten winnen. Het is zo'n prachtig liedje ook. Je kunt het even googlen en dan lees je ook waar het eigenlijk over gaat en alles. Een balletdanseresje. Ja, maar echt heel mooi. Heel mooi. Prachtig. En ook heel goed en loepzuiver gezongen door Anouk. Onze rockchick uit Den Haag. We gaan luisteren naar iets anders. Iets totaal anders. Het staat klaar. Het is Hokey Pokey. Oftewel All Over The World. Van Big John Russell uit 1981.

0: Nou ja, gezellig, hè? Big John Russell. Russell, ik heb zelf een Jack Russell, maar dat is wat anders. Maar Big John Russell, geboren in Paramaribo op 30 augustus 1943... en in Leusden op 12 september 2010 overleden... was dus een Surinaams-Nederlandse soulzanger. En hij heeft dus vanwege zijn afmetingen de bijnamen gekregen Big John en King Size Russell. Hij won als 13-jarige een talentenjacht in Suriname en hij werd ook wel de Surinaamse Elvis genoemd. In 1957 verhuisde hij op 14-jarige leeftijd met zijn hele familie naar Nederland. Nou, hij won in 1959 in Zeist een talentenjacht. En hij vormde daarna een band met onder meer Pierre van der Linden en Jan Akkerman. Niet onbekend, hè? En hij heeft ook nog een tweede prijs in de muziekparade van de VARA gewonnen. Nou, weet je, het is gewoon een leuk liedje. Ik had het nog nooit gehoord. Maar ja, daarom ben ik ook hier. En Alexander die vindt allemaal die pareltjes. Helemaal gezellig. Nou, en ik ben me toch een partij blij. Want niemand minder dan... Dimitri Arambatsis zit hier tegenover mij in de studio.
1: Hallo. Hi.
0: Beetje vertraging had je vandaag.
1: Dimitri Arambatsis? Nee. Dimitri zelf op.
0: Ja.
1: Nou, hoe is het, Ike? Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, hij heeft het misschien wel vergeten, maar dat kan haast niet. Want we hebben nog contact gehad. En je hebt me nog het een en ander toegestuurd. Ik denk, er is vast iets aan de hand. Onderweg, ja. Druk.
1: Hoe laat moest ik hier zijn dan?
0: Ja, je had om 14:15 stond je ingeboekt.
1: Ja. Sorry, ik ben een Griek. Ik hou me niet aan de afspraken. Nee.
0: Goed, maar oké. Wie heb je meegenomen? Vertel
1: dat
0: eens.
1: Dat is... Tim is mijn... Dat is geen cameraman.
0: Nee?
1: Hij is mijn backing vocalist.
0: Ah!
1: En hij speelt ook vaak de hoofdrollen in mijn videoclips.
0: Ja.
1: Want hij heeft ook enige talenten die ik ooit ontdekt heb bij hem. En dus hij heeft een waardevolle rol in mijn artistieke
0: leven. Welkom Tim ook. Gezellig dat ik je ook eens in het levende lijven zie dan, hè? Want inderdaad, wat je zegt, die clipjes, die liggen er niet om. Die zijn gewoon altijd heel, ja, toch wel een soort van komisch. Beetje leuk. Beetje anders dan dat je eigenlijk gewend bent van de doorsnee artiest.
1: Klopt, ja.
0: Begrijp me goed, hè? Ja. Maar jouw teksten zijn ook fantastisch.
1: Dank je wel, dank je.
0: Dat heb ik je al zo vaak gezegd.
1: Ja, maar nu kan ik even niet schrijven, hoor. Want ik heb het zo druk gehad.
0: Ja.
1: Ik denk bij mezelf, dit gaat echt niet lukken. Ik was gisteren bezig om een nieuwe tekst te schrijven voor een nieuw lied.
0: Alweer een nieuw lied?
1: Trok me niet. Ja, ik ben bezig, ja.
0: Ja, je moet wel bezig blijven, hè?
1: Ja, dat alleen wel, maar... het is, nu heb ik even concentratieproblemen.
0: Ja, nou, dan kan je beter even gewoon ermee stoppen.
1: Ja, ik heb ook gisteren ook iets meegemaakt met die warmte.
0: Nou.
1: Ja, ik was aan het zwemmen. Ik ging naar het zwembad toe. En ik kan heel goed zwemmen eigenlijk.
2: Ja?
1: Maar,
2: welke slag doe je?
1: Ja, alles. Schoolslag, universiteitsslag, van alles en nog wat.
2: Boskrauwelen,
1: natuurlijk kan ik dat.
0: Nee, maar
1: ja, in principe kan ik dat wel, hoor. Ja, maar alleen eergisteren ging het verkeerd. Ik ging zwemmen. Ik denk maar zo zwemmen.
0: Mm-hmm.
1: Maar... de badmeester en de badjuffrouw die heeft me moeten helpen. Het was niet zo erg dat ik verdronk of zo. Maar ik zonk gelijk naar beneden. Ik kon niet drijven.
0: Hoe kan het nou?
1: Ja, weet ik niet.
2: Had je steen in je broek zitten?
1: Ja, ik ben naar de huisarts geweest.
2: Oh.
1: Ik heb te veel zinktabletten genomen.
2: Ai. Ai. Ja, dan zink je naar de bodem, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat wordt lastig.
1: Hij kan die airco...
0: Ja, doe jij die
1: super koud, man, hier.
0: We gaan even luisteren naar een liedje van jou.
1: Ja.
0: Is die nu uit? Ja, hè?
2: Ja.

0: inderdaad.
1: Lekker,
0: ja,
1: man.
0: Zo, nee, maar het kan ook te veel zijn.
1: Als ik jouw stem hoor, oh, mijn oren die zijn altijd blij.
2: Dus je luistert iedere donderdag naar haar?
1: Ja, ik vind haar stem heel erg mooi.
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja, het zijn er meer, hoor, die dat vinden.
1: Ik heb een verrassing voor je. Of
0: een verrassing, ja. Zullen we even een liedje van je luisteren?
1: Is goed, oké.
0: Want jij hebt mij het een en ander toe. Je hebt een nieuw liedje uitgebracht. Een week,
1: ja,
0: anderhalf geleden, denk ik, hè?
1: Ja, een week geleden heb ik hem uitgebracht. Week, ja, ja, ja, ja, ja,
0: en je hebt natuurlijk al veel meer liedjes uitgebracht.
1: Veel meer.
0: Wat hebben wij? Wat wil je horen? Want je hebt 3 liedjes aan me gestuurd. De allernieuwste?
1: Ja, ik heb een, de nieuwste, je ziet ze vliegen.
0: Zullen we die maar even doen dan, eerst?
1: Dat is mijn nieuwste nummer.
0: Af en toe zien we ze ook wel vliegen.
1: Je ziet ze vliegen, ja. Ja, ja, mooi.
0: Nou, Alexander, ik heb het keurig klaargezet voor hem. Je ziet ze vliegen. Zo, die Mitriop.

0: Lekker nummer, hoor.
1: Dank
0: ik heb
1: je wel.
0: Hem natuurlijk al een paar keer beluisterd. En ook de clip gezien. Okay. Echt leuk.
1: Dank je wel.
0: En die dame, die
1: Mariona. Oh, Mariona Smets uit de buurt van Antwerpen, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam met haar in contact via, het was heel toevallig. Ze stuurde mij een WhatsAppje of iets dergelijks. En voor een samenwerking.
0: Ja.
1: En toen dacht ik mezelf, ik ga even luisteren. En
0: ja.
1: Haar stemgeluid beviel mij heel erg.
0: Klopt.
1: En we hadden daarna contact. Een hele lieve, aardige artiest.
0: Ja.
1: Ze is ook singer-songwriter.
0: Okay.
1: En model. En ze doet heel

0: heel veel. En ja, het klikt dus soms. Ja. En we hebben dit nummer gemaakt. En ik ben echt... ik heb een hele goede keuze gemaakt met Mariona. Zij is gewoon... het voelt goed bij haar.
1: Het voelt goed. En vooral
0: dus het volgende nummer gaan we weer samen doen.
1: Ik wou zeggen, dat biedt perspectief voor de toekomst.
0: Ja,
1: dan
0: zeker,
1: zit er meer in het vat.
0: Ja, ik heb ook een optreden in België, eind september.
1: Oh ja?
0: Dag 27 of 29 september gaan we daar dit nummer live doen.
1: Wat leuk, joh.
0: Podium, ja.
1: Dat spannend
0: is,
1: ook.
0: Ja, ja, het is wel hartstikke leuk, ja. Even het land uit.
1: Even je grenzen weer leggen.
0: Ja, mooi toch? Ja, zeker, ja, ja.
1: Maar hoe ben je zo aan deze titel gekomen? Je ziet ze vliegen.
0: Nou, dat nummer dat hadden we toen met mijn band. Dat traden we mee op toen ik een hip-hop orkestje had. En... ja, en ik heb dat nummer alsnog herschreven, daarna nog laten herproduceren.
1: Ja.
0: Door mijn vaste producer in Griekenland.
1: Ja.
0: En ik heb er een mooi nieuw jasje overheen gedaan. Enkele nieuwe teksten bijgeschreven. En,
1: en dit is het
0: dit
1: resultaat.
0: Dit is het geworden, ja. Ik ben echt...
1: En goed ontvangen ook al door
0: goed
1: die
0: ontvangen, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Mooi. En je zei al van, hij moet op Spotify en dan kan iedereen hem ook streamen.
0: Ja, ik ga hem, binnenkort wordt hij, een beetje reclame hoort erbij. Een
1: tuurlijk,
0: beetje promoten.
1: Daar ben je ook hier.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: en omdat wij
0: super.
1: Natuurlijk gewoon ook wel een soort van
0: klikkie
1: hebben.
0: Ik heb jou trouwens mijn persoon van het jaar benoemd, hè?
1: Ja!
0: Hè?
1: Ik heb het gezien, maar dat is alweer een tijdje geleden, hè?
0: Dat is een tijdje geleden, maar het telt nog steeds.
1: Zo is dat, 2026.
0: Ik heb nog steeds geen nieuwe benoemd, hè?
1: Dus
0: jouw titel is nog geldig.
1: Heel goed. Hou we zo. Ik ben er ook trots op. Dank je wel, Dimitri.
0: Mooi.
1: Nou, je hebt natuurlijk enorm veel liedjes gemaakt al in de afgelopen jaren. Ook mooie teksten geschreven, gedichten gemaakt. En jij bent zo van alle markten thuis. Een bijzondere man, kan ik wel zeggen, met heel veel, passie.
0: Nou, zo bijzonder ben ik nou ook weer niet, toch?
1: Nou, maar ik vind het wel heel bijzonder dat je hier bent elke keer.
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk, toch?
1: Dat mag ik toch zeggen?
0: Ja, zeker.
1: We kennen elkaar al jaren, toch?
0: Ja.
1: Maar je hebt ook mij een liedje gestuurd. Dat is een akoestische versie.
0: Ja, akoestische versie van Keer op Keer.
1: Ja.
0: Ja, is echt. Ik had deze nooit aan jou gestuurd, ja.
1: Heel mooi. Zullen we daar even naar luisteren?
0: Ja, zeker.
1: Echt heel mooi liedje.
0: Dankjewel. Thanks.
1: Als Alexander hem kan vinden.

0: Nou is niks mis mee met dit nummer. Ik vind het prachtig.
1: Dank je wel.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Dus vooral gewoon blijven doen, hè, waar je mee bezig bent.
1: Allemaal. Thanks.
0: Maar vertel eens even, want we hebben natuurlijk al vaker gesproken over het boek wat je aan het schrijven was. De vieze directrice.
1: Het heeft zo lang geduurd.
0: Ja.
1: Oh, man.
0: Heel wat jaren,
1: echt
0: hè?
1: Het moeilijkste project wat ik ooit heb. Ja, waar ik aan mee begonnen. Ik dacht mezelf, waar ben ik mee begonnen, joh, echt.
0: Maar het is nu af.
1: Ja, het is af. De vieze directrice. Zeg jij het eens, alsjeblieft.
0: De vieze directrice.
1: Ja, die is af. En kijk eens wat ik hier voor je heb.
0: Nou, laat kijk. Zien. Joh. Mooi, prachtig. En die foto van jou.
1: Ja, het is een foto gemaakt door Ronald Hissink. Een fotograaf van de Stentor.
0: Ja.
1: En ik mag hem gebruiken. En dit is geschilderd door Hermien Koeslag. Die bij mij in het dorp woont. Het is
0: prachtig.
1: Geschilderd ook. En ik heb een, kijk eens, jouw exemplaar.
0: Krijg ik hem?
1: Kijk eens, deze van jou. Kijk eens.
0: Dank je wel.
1: Ik heb ook iets voor je. Ja, 430 bladzijden, ja.
0: Prachtig, echt waar.
1: Ik heb ook iets voor jou geschreven aan de binnenkant.
0: Ik ga even mijn bril opzetten. Mag ik het voorlezen dan?
1: Tuurlijk.
0: Want dat is wel heel bijzonder. De vieze directrice. Van trauma naar waarheid. Nou, echt. Oh, voor Hieke, bedankt dat altijd als ik iets heb gemaakt, de mik altijd voor me klaarstaat. Dimitri. Nou, super. Heel mooi. Dankjewel, Dimitri.
1: Graag gedaan.
0: Ik ga hem lezen. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal.
1: Super. Mijn verhalen die zitten vanaf bladzijde 20.
0: Wat en, een boek, jongens.
1: Ja, het is een mijn levensverhaaltje, zeg maar. In delen.
0: Ja.
1: En een filosofische reflectie van Robert-Jan Gruithuis. Een vriend van mij en filosoof en onderzoeker.
0: Ja.
1: En
0: De vieze directrice is een gelaagd en confronterend boek over een man die zichzelf begrijpelijk wil maken voor de wereld. En over wat er kan gebeuren wanneer die poging serieus wordt genomen.
1: Ja.
0: Dat staat er op de achterkant. Ja.
1: En Tim heeft ook een beetje geholpen om de teksten ietsjes neer beter te zetten.
0: Ja.
1: Een beetje taalkundig. Hij heeft ook een beetje eraan gewerkt.
0: Nou,
1: hij was mijn redacteur, zeg maar.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ga er lekker in lezen. Het is heel een dikke pil en ook zwaar.
1: Ja, ja.
0: Dus daar moet je echt ook wel de tijd voor nemen. Maar ik vind hem heel erg mooi.
1: Dank je wel. Thanks.
0: En dan komen we daar nog wel eens een keer op terug.
1: Dankjewel.
0: Toch?
1: Ja, cool.
0: Dankjewel.
1: Hartstikke mooi.
0: Supermooi cadeau.
1: Dankjewel.
0: Robert-Jan Gruithuizen en zo. Maar prachtig dat schilderij ook.
1: Ja, ze heeft het heel mooi geschilderd.
0: Zo, die kan schilderen.
1: Ja, ze kunnen hem bestellen via sodimitriop.nl.
0: Ja, op jouw website.
1: Ja, en hij staat ook op platform.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat het beste platform, zeg maar, van Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Ik zal het maar niet zeggen hoe die heet.
0: Mag.
1: Ja, nou, hij kent het bol.com.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
1: En op sodimitriop.nl.
0: Ja. Dus, mag allemaal.
1: Ja.
0: Mag allemaal.
1: Maar voor jou is die gratis.
0: Nou, ik vind hem... maar dat is echt een mooi cadeau.
1: Ja,
0: ja,
1: graag gedaan. Ja, je hebt altijd voor mij klaargestaan met die, interviews voor mijn boek, hoe het gaat. En ik had ook nog een nummer gemaakt over de vieze directrice.
0: En?
1: Ja, dat heb ik gewoon puur gedaan omdat het er lekker bij paste. Alleen het duurde lang totdat het boek uitkwam.
0: Ja.
1: Weet je, ik had

0: Ik had gedacht dat het makkelijker zou zijn. Ja. Maar het is echt heel heftig, heel moeilijk. En elk woord wat ik schreef... Ja, dat was voor mij... Ik ging terug naar mijn verleden op de een of andere manier. En ik sliep er slecht van. Het heeft echt heel veel negativiteit in mij opdoen laaien, zeg maar.
1: Het gaat nu toch wel beter met je?
0: Ja.
1: Beter dan dat het was.
0: De angsten die zijn wel gelukkig minder geworden, minder heftig.
1: Ja.
0: Maar,
1: heb je nou ook het idee dat doordat je dit boek hebt gemaakt... dat er ook een soort van, iets van je af is gevallen?
0: Nou, het is niet zo van me afgevallen, maar ik heb, het is me gelukt. Zodat ook de mensen die mij echt pijn hebben gedaan in mijn leven... en er zijn er een stuk of 6, 7 geweest bijvoorbeeld, noem maar wat... ja, dat ze het weten dat het boek, zeg maar, in de omloop is.
1: Ja.
0: Het is een soort, eigenlijk wil ik ze straffen... Sorry, dat klinkt zo hard, maar ik wil ze terugpakken op de een of andere manier.
1: Je hebt het al eerder heel erg uitvoerig ook verteld... waarom je dit boek wilde schrijven.
0: Ja.
1: En dat het ook ook om anderen te behoeden... om in diezelfde nare situatie terecht te komen.
0: Als ik er maar één persoon mee help, dan ben ik al rijk geworden... als ik één persoon kan helpen met één verhaaltje van mij op...
1: Ja.
0: Maar in ieder geval een antwoord geven op die vraag die je mij stelde. Of ik mij daar beter bij voel. Ja en nee. Maar omdat het zit nog diep van binnen.
1: Diep, ja, precies.
0: Het zit gewoon te diep.
1: Het is natuurlijk ook opgebouwd in heel veel jaren. Ja. En dat ben je ook maar niet zo in één keer kwijt.
0: Gelukkig heb ik nog een rem die het goed doet.
1: Ja.
0: En af en toe moet ik hem... laten repareren, zeg maar, die rem. Want soms denk ik bij mezelf... het wordt me echt allemaal te veel.
1: Ja?
0: Maar
1: dan
0: in
1: heb
0: ieder
1: je
0: geval...
1: In de muziek...
0: Hij is klaar, de vieze directrice.
1: Nou,
0: Sodimitriop.nl.
1: Daar is hij op te verkrijgen.
0: Ja.
1: Ja, mooi.
0: Prachtig. Super.
1: Dank je wel, nogmaals. Je woont natuurlijk lekker in Laren... Nog steeds naar je zin?
0: Ja, in het dorpje Laren, ja.
1: Ja, we moeten op de tijd letten. Zit Alexander alweer te beduiden.
0: Is goed.
1: Het is goed hoor. We hebben nog één liedje.
0: Oh,
1: en die gaan we gewoon lekker draaien zo meteen.
0: Hartstikke mooi.
1: En ik wil je gewoon zeggen van... joh, blijf lekker bezig met alles wat je doet.
0: Dank
1: je
0: wel.
1: Doe je hartstikke goed.
0: Super.
1: En de mensen kunnen je inderdaad dus volgen... via de website sodimitriop.nl.
0: Ja.
1: En mocht er wat zijn, je weet me te vinden.
0: Ja,
1: kom gewoon gezellig hier naartoe. En liedjes blijven
0: opdraaien. In oktober heb ik weer een nieuw nummer. Hè?
1: Dat bedoel ik, daar ben je nu al mee bezig, hè?
0: Ja, zeker, ja.
1: Heb je er al een titel voor, of nog niet?
0: Wat gebeurt, is gebeurd.
1: Wat gebeurt, is gebeurd?
0: Ja.
1: Ja, dat sluit eigenlijk dan ook een beetje aan op wat je hier
0: Het heeft meer te maken met keuzes die je moet maken in het leven. En die keuzes, die brengen je ergens heen. En af en toe is het moeilijk om die keuzes te maken, dan word je gek.
1: Ja,
0: weet je, dan zie je, dan doet het pijn, zeg maar, van binnen.
1: Ja. Dus. Het leven is soms niet makkelijk. Maar blijf lekker gewoon je ding doen.
0: Ja,
1: mooie
0: super.
1: Muziek maken en
0: dank
1: lekkere teksten schrijven.
0: En we gaan nu naar een nieuw nummer, een oud nummer. Een oud nummer, toch?
1: Dat nummer 3, dat was ook alweer...
0: De dansvloer.
1: Met jouw prachtige moves. Maar dan moeten de mensen even kijken op de site.
0: Ja,
1: daar zien ze jouw dansmoves.
0: Ja, ik ben bijna 85, hè. Dus,
2: 85.
0: Ik lieg hier. 84. 84. Ja. 85, ja.
2: Hoe doe je dat met grijs haar?
0: Weet ik niet. Grijs haar?
2: Verft het.
0: Verven? Nee, ik heb nooit maar geverfd, Pikkie. Nooit. Kleurspoelingje.
2: Ja, dat is wat anders.
0: Verf is iets anders. Verf zit ammoniak in. Hè? Ja. Wat denk jij wel? Wat zeg je maar tegen een Griek moeilijk doen? Je gaat toch niet tegen mij moeilijk doen? Hè? Nee, maar het grijze wordt te wit. En dat vind ik niet mooi.
1: Nee, maar het is nu een beetje zilverachtig. Ja. Het is mooi.
0: Ik ga nu mijn nageltjes verven morgen.
1: Hou zo.
0: Ja.
1: Oké, het gaat de verkeerde kant op. Nee, waarom eigenlijk nog niet? Dimitri, ontzettend
0: super.
1: Bedankt dat je
0: hartelijk
1: hier was.
0: Bedankt.
1: Nogmaals, dankjewel voor het prachtige boek. Ik ga me er echt helemaal in verdiepen.
0: Ja.
1: Kunnen we er, ik laat je er wel ook over weten wat ik ervan vind.
0: Ja, is goed. Ja.
1: En dan sowieso bij deze de uitnodiging om gewoon hier gezellig je verhaal te komen doen.
0: Super.
1: Als er iets te vertellen valt. Maar volgens mij heb je dat altijd. Ja. Tim, jij ook bedankt hè, voor je aanwezigheid hier.
2: Graag gedaan.
1: Tot een volgende keer, zou ik
0: super.
1: Zeggen. We gaan luisteren nu naar het liedje De

0: Dansvloer, dat heb je uitgebracht wanneer? Ook een paar jaar geleden, toch?
1: Een jaar geleden.
0: Ja. Nou, voor de moves moeten ze op jouw site kijken. Dimitri. Nee,
1: zodimitriop.nl.
0: Yes. En het boek is daar ook op te verkrijgen. Ja. En anders bij bol.com. We gaan luisteren. En dan zeg ik, luisteraars, blijf gewoon lekker aan de radio. Want we zijn na het nieuws van 3 uur gewoon terug met een tweede uur matinee. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen.

0: dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Matinee.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Norbert Terlouw. 7 Nederlandse deelnemers van de Gaza-vloot gaan volgende week aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling en vernedering door Israëlische militairen. Volgens de organisatie gebeurden de incidenten nadat de activisten op internationale wateren waren tegengehouden op weg naar Gaza met hulpgoederen. Ook activisten uit andere landen zeggen soortgelijke misstanden te hebben meegemaakt. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instantnoedels, ook in Nederland. De noedels komen vermoedelijk van een fabrikant in Oekraïne. Zeker 49 mensen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Vooral jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ernstig ziek worden. Werkgevers en vakbonden in de zuivelindustrie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarmee komt een einde aan een periode van acties en stakingen bij verschillende zuivelbedrijven. De afspraken gelden voor ongeveer 12.000 werknemers in de sector. De bonden leggen het akkoord nu voor aan de leden. En het herstel van de beschadigde spoorkabels bij Rotterdam duurt langer dan gedacht. Na een kabelbrand redden er tot zondagochtend geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail spreekt van een complexe hersteloperatie en verwacht dat reizigers nog dagen last van de verstoring zullen hebben. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In het noorden kan een paar millimeter vallen, in het zuiden blijft het wat droger. Het kwik stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En tot zo.

0: U luistert naar de matinée met Hieke Goos.
1: En Jeroen Elzer, die is nog niet weggevlucht.
2: Nee, dat klopt. Hij zit nog steeds droog.
1: We hadden een bijzonder eerste uur, ja, kan ik wel zeggen. Ja. En Alexander die zit ook gelukkig nog achter de knoppen en de schuiven. En die gaat in de tweede uur gaat hij bellen met, nou, eens even kijken, om 4:15... met Jan Kersenboom van het Bluescafé. Want er staat weer een heleboel op de planning voor het komend weekend. We gaan ook bellen, en dat doet dan Alexander allemaal, met Maiko. Maiko, de sympathieke zanger uit Enschede. Ja, die heeft natuurlijk weer hier ook de toon gezet, hè. Vorige week niet, maar die week daarvoor was dat. Want toen was zijn nieuwste liedje uit. Gaat als een speer, heb ik me laten vertellen. En hij gaat aankomende zondag optreden in het Oranjepark hier in Apeldoorn. Daar gaat hij het een en ander over vertellen. En we gaan ook bellen met Jessie van de Bos. Zij is verbonden aan Theater Orpheus. En dat gaat over Orpheus speelt buiten. En dat is dan nu bij Speeltuin Het Kasteel in Woudhuis. Maar nu eerst maar eens even. Ach, jongens. Hij kan het ook niet laten, hè? Ja. Nou ja, oké. Jan Smit staat klaar met het liedje Leef nu het kan. Ja, dat vind ik ook wel echt een goede statement. Leef nu het kan. Ja, Jan.

0: Nou, dan is het ineens afgelopen. Pas, boom, over en uit.
1: Afgelopen.
0: En ik heb opgezocht dat het uit 2010 stamt.
1: 2010 alweer?
0: Ja, joh.
1: Is hij al zo lang bezig?
0: Ja, hij is zelf 40 inmiddels.
1: 40 pas?
0: Oh nee, ja, hij is 40. Hij wordt 31 december van dit jaar wordt hij 41.
1: Heeft hij nog een tijdje te gaan?
0: Hij heeft, nou zegt, het is wel te hopen natuurlijk, hè.
1: Nou, gaan we gewoon ook, vanuit.
0: Hij is gewoon hartstikke lang bezig al. Als jong pikkie. Zo'n klein pikkie. Jochie. Ja, weet je. Dus,
1: 30 jaar Jan Smit las ik al.
0: Oh ja, kijk, 30 jaar jubileum Jan Smit. Dat wordt dit jaar gehouden in Marina Park Volendam.
1: Ja.
0: Augustus. Maar Augustus. Het is, als ik het zo hier lees, is alles uitverkocht. Dus helaas.
1: Ja, dat gaat heel snel.
0: Maar er zal misschien een televisieregistratie van gemaakt worden. Dus dan kunnen we het over een hele tijd...
1: Sterren NL.
0: Vast wel, ja.
1: Daarom. Ja, dat zit er wel dik in.
0: 30 jaar, kun je nagaan. Ja, hij was echt heel jong. Als
1: vanaf zijn 10e dan?
0: Ja, precies. Ja.
1: Kan hij bijna met pensioen?
0: Nou, inderdaad. Qua geld ook wel, denk ik. He?
1: Geen idee. Ik kan niet in zijn portemonnee kijken.
0: Maar heb jij nog een berichtje voor ons allemaal? Vertel eens.
1: Henk Sleeve organiseert deze zomer opnieuw fietstocht in Loenen. En de omliggende natuur. Veel inwoners en bezoekers aan het dorp deden vorig jaar mee aan deze tochten. Onder leiding van Sleeve, geboren en getogen in Loenen, en bestuurslid van Stichting Historisch Loenen, fietsen de deelnemers routes door het dorp, omliggende dorpen en bossen. Onderweg wordt regelmatig gestopt bij bezienswaardigheden, waar toelichting wordt gegeven. Tijdens de tocht is er ook een pauze voor een drankje. De fietstochten vinden plaats in juli, augustus en september. En vertrekken steeds vanaf de horecalocatie in Loenen. De eerste tocht is op donderdag 2 juli, dat is vandaag. Die is begonnen om 10 uur bij Hotel Loenenmark. Op vrijdag 10 juli vertrekt de tocht om 11 uur vanaf Hotel Den Eikenboom. Op maandag 20 juli is er opnieuw een tocht vanaf Hotel de Loenenmark. In augustus, en dat is wel te verstaan, dinsdag 11 augustus... om 1 uur 's middags een tocht bij Eetcafé Het Ruifje. Op woensdag 19 augustus vertrekt het peloton om 10 uur... een tocht vanaf Hotel Loenenmark. De laatste tocht vindt plaats op zaterdag 19 september om 11 uur... bij Hotel Den Eikenboom. Aan deelname zijn geringe kosten verbonden.
0: Oké. Okay. Maar lijkt me wel een leuke tocht.
1: Zeker, lekker sportief.
0: En het is lekker weer nog steeds.
1: Het is gelukkig droog.
0: Is het nu droog? Ja,
1: het is nu droog.
0: Ik kan niks ervan.
1: Ja, ik ben net nog even buiten geweest.
0: Maar is het nu wel droog? Nou, oké. Okay. Maar goed, het is ook wel nodig voor de natuur, hè? Dat een beetje vocht uit de grond.
1: Ja, vorige week was het zo warm. Oh, vorige week hadden ze bij ons een bruiloft. Nou, met 37 graden. Ik geef eens iets te doen.
0: Het is echt niet te doen. Zeg, luister eens, maar er staat een plaatje klaar.
1: Oh,
0: en
1: welke?
0: Ik zit dat net even te lezen. Het is van 9 to 5.
1: 9 to 5?
0: Ja, Dolly Parton. Die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ze is inmiddels 80 jaar.
1: 80 alweer?
0: Ja, joh. Ze is 80 jaar. En ze heeft, het staat hier ook, na een periode van afwezigheid wegens gezondheidsklachten, heeft ze zich weer in het openbaar laten zien. De 80-jarige zangeres die onlangs nog haar concertreeks in Las Vegas definitief moest afblazen, verraste de aanwezigen door plotseling op te duiken bij de opening van haar gloednieuwe winkel. Want naast zangeres is ze natuurlijk ook ondernemer.
1: Aha.
0: Snap je?
1: Zoals ze zeggen, entrepreneur.
0: Ja, precies. Maar dus ja, weet je, laten we gewoon even lekker gaan luisteren naar het 9 to 5 Dolly Parton. En ik heb opgezocht, dat stamt uit het jaar... Doe ze gok?
1: Ik denk 1990.
0: 1985. Bijna goed.
1: Bijna goed.

0: Ja, ik hoor net van Alexander op mijn oortjes dat het niet lukt om met Jessie van der Bos van Theater Orpheus contact te krijgen. Dat is jammer. De voicemail springt er gelijk op. Dat is altijd heel jammer. Hij heeft een paar keer geprobeerd, maar helaas. Ik had met haar willen praten over het buitenvoorstelling. Hè? Want Orpheus, dat is natuurlijk het grootste theater hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Die heeft een hele buitenprogrammering opgezet. Is ze er wel?
1: Oh, ze is er wel. Kijk eens.
0: Nou, dat vind ik altijd wel heel fijn. Ik vind het altijd heel prettig. Nou, dan gaat het toch nog goed komen. Hoef ik het zelf niet te doen. En dan gaan we nu praten met, denk ik... Ja, ik weet het wel zeker. We gaan nu praten met Jessie van der Bos. Goedemiddag,
2: hallo.
0: Jessie. Hallo.
2: Hallo.
0: Het is toch nog gelukt, hè?
2: Ja, excuus.
0: Ja, nou, dat kan gebeuren, joh. Maar luister eens, jij bent verbonden aan Orpheus. Dat heb ik al gezegd. Jullie hebben een heel leuk buitenvoorstellingprogramma samengesteld voor de komende periode.
2: Ja, klopt.
0: En een buurtvoorstelling die gaat nu plaats hebben aankomende zaterdag, 4 juli.
2: Ja.
0: Vertel maar, waar en waarom en wat het gaat inhouden.
2: Oké. Wij hebben aan al onze maatschappelijke organisaties in Apeldoorn gevraagd... in welke buurt, wijk, dorp zouden wij er nou eens naartoe moeten met onze theaterbus... om daar een professionele voorstelling te laten plaatsvinden?
0: Ja.
2: Met wie kunnen we daarin samen optrekken?
0: Wat leuk.
2: En toen hebben we heel veel aanmeldingen gekregen van naar alle kanten.
0: Ja.
2: Uit de dorpen, maar ook uit wijken.
0: Ja.
2: En die zijn we allemaal gaan lezen en goed gaan kijken wat willen ze dan en waarom voor deze wijk of waarom voor dit dorp.
0: Ja.
2: En daar hebben we de 4 uitgekozen.
0: Okay.
2: En aankomende 2 weken gaan we op zaterdag en zondag naar 4 plekken toe met onze theaterbus op met 4 verschillende voorstellingen.
0: Wat leuk.
2: En daar spelen we dus voor mensen uit wijk of uit het dorp.
0: Ja.
2: En aanstaande zaterdag staan we, dat is de eerste, en staan we in Woudhuis Osseveld.
0: Ja.
2: Met de voorstelling van de Amazing Kathleen. Ja. Wat een hele grappige circusvoorstelling is met... wat begint dat je denkt, dit wordt heel goed. Maar er gaat van alles mis en het is een familievoorstelling. En ik denk voor alle leeftijden heel, heel leuk om naar te kijken.
0: Ja, en is dat dan, hebben jullie dan ook een tent? Want je zegt het is een beetje gerelateerd aan het circus, het oude circus. Staat er dan ook een tent? Of hoe moet dat zien?
2: In dit geval staat er geen tent. Nee, het zijn voorstellingen die geschikt zijn om buiten te spelen. Nu weet ik dat Kathleen neemt wel een decor mee. Ze speelt wel op je waant je in een circus tent.
0: Ja.
2: Maar het publiek zit gewoon buiten. En dat is ook precies de bedoeling van Orpheus, speelt buiten. Het is ook echt buurtbewoners, wijkbewoners, neem vooral je eigen kleedje, stoel mee en schuif aan.

0: We hebben niks overdekt. Het is echt hopen dat het droog blijft.
1: Nou, en als dat droog.
0: Niet gebeurt, dan hebben we een soort van binnenplek bij elke locatie. Maar ja, het is eigenlijk de bedoeling om elkaar buiten te ontmoeten.
1: Ja,
0: en
1: joh.
0: Zo laagdrempelig mogelijk te maken.
1: Ja, dat is ook veel leuker. En het is zomer, dus dan moet je gewoon met z'n allen lekker naar buiten.
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Precies.
2: Tijd van het jaar.
1: Ja. En weet je, die regen van nu, die valt nu en niet zaterdag. Zo moet je denken.
0: Daar gaan we helemaal vanuit. En de berichten zien er heel goed uit. En we willen, en dat, zeg maar, dat hele laagdrempelige, het is ook een gratis voorstelling. En alle partners uit de wijk organiseren er dus van alles omheen.
1: Wat leuk.
0: Dus er is muziek en er is eten en er zijn dingen te doen voor de kinderen.
1: Ja.
0: En dat is dus zaterdag, maar dat is ook zondag spelen we in, hebben we de Orpheus speelt buiten in Loenen.
1: Okay.
0: En die week daarna gaan we op de zaterdag naar Cerelo.
1: Oh ja.
0: En op die zondag is het in Klarebeek.
1: Nou,
0: dat zijn er steeds met andere, of een muziekvoorstelling, of cabaret, of improvisatie, of acrobatiek. Dus we hebben echt gekeken naar wat past er in die wijk, of in dat dorp, en wat past er bij wat ze nog meer omheen gaan organiseren. En dat is te gek.
1: In feite dan een voorstelling op maat, zeg maar.
0: In die zin is dat we wel. Ja, dat klopt. Ja, maar we kijken dus echt heel erg, we luisteren heel erg naar wat de organisaties willen. Dus bijvoorbeeld van aanstaande zaterdag in Osveld werken we onder andere samen met Siemens, maar ook met de Wijkraad en Talma Borg. En dan kijken we dus heel goed naar wat willen jullie, wat hopen jullie hier ook te doen. En waarom vinden jullie het belangrijk dat de wijk een voorstelling aangeboden krijgt? En wat moet daar gebeuren? En dat is dus bij elke. Bij elke plek dus ook anders, omdat er een ander publiek is. Of,
1: Nou, ik heb hier nu voor zaterdag, 4 juli dan, hè?
0: Ja.
1: Het programma is echt een hele middag, vanaf 2 uur tot 5 uur.
0: Ja, klopt.
1: En wat je zei, die Amazing Kathleen, die voorstelling die is vanaf 3 uur tot 4:10.
0: Klopt, hè? Ja, en die speelt ook inderdaad één keer. En bijvoorbeeld in Klarebeek hebben we voor zijn er 2 keer. Dus het is ook eigenlijk een beetje per locatie afhankelijk. Maar de Amazing Kathleen is inderdaad om die tijd. Ja.
1: Die Amazing...
0: Maar er is genoeg te doen, dus kom vooral eerder.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want het is gezellig.
1: Ja, maar ik zie ook, er is een kunstexpositie, er zijn kinderactiviteiten, er is een DJ met live muziek. Drankjes en lekkers zijn er te verkrijgen. En wat je ook al zei, neem vooral je eigen stoeltje of kleedje mee.
0: Ja.
1: En geniet dan lekker samen van een prachtige show in de buitenlucht.
0: Ja.
1: En dit keer, dus zaterdag, zitten jullie bij Speeltuin de... Even kijken, Het Kasteel?
0: Ja, klopt. Ja, aan de Woudhuizen alleen.
1: Ja, hartstikke mooi. Hartstikke leuk. En willen mensen nou nog meer daarover lezen, dan kan dat dus op jullie site orpheus.nl/speeltbuiten. Hartstikke
0: helemaal
1: mooi.
0: Goed. Dat
2: is zeker.
1: Jeroen, wil jij er nog iets zeggen?
2: Ik wil er wat toevoegen.
1: Ja, vertel.
2: Mocht het zondag in Loenen, mocht het slecht weer worden.
1: Nee, dat wordt het niet. Maar mocht
2: het zo zijn, we gaan gewoon vanuit dat het binnen is. of buiten is. Maar mocht het binnen zijn, dan las ik van. Dan is het deels in Den Eikenboom, is de voorstelling. En dan gaat hij gewoon door.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat is prachtig om te zien. En dan is het van 3 tot 7.
1: Ja.
2: 'S middags.
1: Ja.
2: Dus. Ik zou zeggen, kom kijken.
1: Ja, weet je, dat is natuurlijk na aan jouw hart. Want jij woont in Loenen.
2: Ja, zeker.
1: Dus jij gaat daar zeker kijken dan ook, hè? Ja, want al die voorstellingen die zijn dus ook gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Ja,
1: hartstikke
0: klopt.
1: Mooi.
0: Dat klopt, ja.
1: Leuk. Nou, Orpheus speelt buiten. En in dit geval is het The Amazing Kathleen.
2: Mooi,
1: ik ben heel benieuwd. Ik kan helaas niet, maar ik ga het jou vragen dan.
2: Je gaat me overhoren. Vond.
1: Ja, ik ga je overhoren.
0: Ja, op het weekend daarna. Hè, dan je hebt 4 keer kans.
1: Is
0: eigenlijk.
1: Wat. Nou,
0: en,
2: 4 keer genieten.
0: Dus dat moet goed. Ja, dus dat
1: komt
0: moet
1: helemaal goed.
0: Komen.
1: Maar nogmaals, op jullie site orpheus.nl/buiten. Wat was het ook alweer? Buiten speelt buiten. Is dat allemaal op te lezen?
0: Ja, klopt.
1: Nou, dankjewel. Leuk.
0: Oké, heel graag gedaan.
1: Succes,
0: en leuk. Ik hoop
2: dat
0: iedereen zien.
2: Tot
0: volgende
2: keer.
1: Dag. We gaan luisteren naar The Beatles. Daar had je iets voor over.
2: Ja, The Beatles.
1: Vertel eens.
2: Het is een nummer, Hard Day's Night, uit 1964.
1: Nou, lekker oudje. Maar wel
2: zeker.
1: Blijft een lekker nummer.
2: Zeker.

0: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
1: Tijd voor het weer. Vandaag zien we een mix van wolken, zon, maar toch ook helaas regen. Vooral vanmiddag kan er nog een buitje vallen, helaas. Maar vanavond gelukkig klaart het op, wordt het droog en zien we wat vaker de zon. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden met een frisse noordenwestenwind. De komende dagen ziet het er prima uit. Veel droge momenten. En vooral zaterdag belooft het een heerlijke zomerdag te worden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Dat gaan we zeker doen. En we gaan ook zeker nu luisteren naar een fantastisch nummer van Good Old Demis Roussos. Hij is helaas niet meer onder ons.
1: Jammer.
2: Maar die man heeft zo'n prachtige stem altijd gehad. En kon heel hoog, maar ook heel laag. Heel groot bereik had hij.
1: Nou, ik ben benieuwd
2: naar het
1: nummer.
2: Heel veel liedjes geschreven. En dit liedje, dat komt, ik kan even niet zo snel zien wanneer dat. Oh, 1973, ik zie het ineens. En je hoort het al. Het is ook een Griek, hè?
1: Ja.
2: Griek. Ook qua postuur en zo, een echte Griek. Schönes Mädchen aus Agardia.
3: Wir trafen uns

0: prachtig, toch? Hè? Even een stukje jeugdsentiment.
1: Ja,
0: mooi.
1: Ja.
0: Maar wat ook heel prachtig is, is dat ik nu aan de telefoon heb, als dat tenminste oké is. Ik krijg geen seintje, maar ja, ik ga ervan uit
1: dat het goed zijn.
0: Ja, ik heb Maaiko aan de telefoon.
1: Jeetje, wat leuk.
0: Maaiko.
1: Goedemiddag, Maaiko.
0: Hallo?
2: Goedemiddag.
0: Nou, hè? Alexander vergeet de schuifoog goed open te zetten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Ja, lekker. En met jullie dan?
0: Ja, heel goed. We missen het gebak.
1: We missen het gebak nu al.
0: Het is een beetje kaal.
2: Dat is al mooi in koor, moet ik zeggen.
1: En we missen vooral René.
0: Het is een beetje...
2: Ja, mooi, hè. Het is een beetje... leuk. Nee, dat was een goede opening 2 weken geleden.
0: Zo, hè.
1: Ja.
0: Gaat als een speer, toch, dat liedje van jou?
2: Ja, Noorderson gaat onwijs goed. Hij kwam, even kijken, 19 juni kwam hij uit. Hij is nu net 2 weekjes onderweg. Maar ja, overal draait hij weer lekker mee. En ook in België gaat hij goede kant op. Ik hoor ook dat hij volgende week nog hoger op de playlist komt.
0: Ja.
2: In Vlaanderen. Dus dat is allemaal weer mooi meegenomen. En, maar het begint natuurlijk altijd, het grote succes van liedjes begint al een beetje groot.
1: Dat is de aftrap.
0: Ja, helemaal goed.
2: Dat is 1 ding maar zeker. En die houden we erin, jongens.
0: Die houden we erin, hè. Op naar de volgende. In september of zo heb je er toch weer een...
2: ja, klopt. In september. Eerst even kijken wat dit dan gaat doen, zeg maar, Noorderson. Maar zeker in september komt er nog wel wat. Heerlijk. Zeker.
0: Nou, blijf vooral lekker zingen, jongen. Je maakt mooie liedjes, hè?
2: Dank je.
0: Heel veel mensen blij mee. Ja, er staat nu ook een liedje klaar. Alexander heeft iets gezocht bij ons in de computer. Want je zit ook bij ons in de muziekdatabase.
2: Kijk.
0: Maar ik denk, wat is het voor een titel, joh? Nou, het is niet jouw nieuwste liedje. Het is ook niet het liedje wat we daarvoor hebben uitgebracht. Maar laat je gewoon zo meteen verrassen. Het komt uit 2021.
2: Kijk, dat is al duizend jaar geleden.
0: 5 jaar oud, hè? Maar je bent nog steeds die volkszanger met eigen hits en bekende meezingers van het levenslied. En
2: zeker.
0: Jouw carrière begon dus in Enschede op een onvergetelijke manier tijdens het carnaval in 2010. Nou,
2: zeker waar. En toen een talentjaar geworden inderdaad. Ja. En zo verder.
0: Het publiek wist jij keer op keer weet je te verrassen met je geweldige zang en uitstekende performance. Want dat is gewoon waar.
1: Ja.
0: Het is altijd een feestje als jij bent.
1: Altijd een feestje als je hier is.
0: Altijd.
1: Gelukkig
0: altijd.
1: Helaas.
2: Altijd, zeker. Ja.
1: Helaas niet aanwezig live.
0: Nee, maar dat komt wel weer een keer.
1: Gelukkig wel aan de lijn.
0: Moet ook niet te gewoon worden, hè. Het moet altijd een bijzondere gelegenheid zijn dat je hier bij mij in de studio zit.
2: Zeker. En de volgende keer nemen we gewoon weer gebak mee. Dus
0: heerlijk. Lekker.
2: De rest bespaar ik. Maar dan kunnen we er weer lekker van snoepen.
0: Zo is dat. Ja, dat vind ik ook. Maar luister eens, je bent niet zomaar bij mij gezellig aan de telefoon. Je hebt ook iets te melden, want je gaat zondag optreden.
2: Ja, ook dat nog. En dat was alweer de tweede keer op rij. Dus vorig jaar heb ik voor het eerst natuurlijk in het Oranjepark mogen staan. Bij de muziektent natuurlijk, hartstikke leuk. En dit jaar voor de tweede keer ben ik uitgenodigd. Ja. Dus daar kijk ik onwijs naar uit. En we gaan daar ook zeker weer een heel mooie show neerzetten aanstaande zondag om 3 uur.
0: Ja.
2: En hopelijk kunnen we die Polonaise er ook weer in gooien. Daar ben ik bijna wel tegen.
1: Zie ik al dansen.
0: Er zijn altijd...

0: mensen voor in, hè, om een polonaise te doen op lekkere muziek.
1: Absoluut. Hoe wordt het weer zondag?
2: Goed. Het wordt heel goed.
0: Het wordt volgens mij niet zo bloedheet als de afgelopen weken, maar dat hoeft ook niet. Want het was echt ongelooflijk peentjes zweten. De sfeer was ongelooflijk goed. Maar nu, weet je, door dat hele hete weer en al die zonnestralen gaan de mensen toch wat meer naar achteren zitten onder de bomen. En het is prima. Ja. Maar als het gewoon een beetje normaal de temperatuur is, dan zitten ze ook wat dichter bij de muziektent. Dan heb je ook wat meer connectie ermee, zeg maar.
1: Absoluut, absoluut. En we gaan gewoon lekker meezingen, zingen. En natuurlijk de nieuwe single Noorderzon komt voorbij. Het maakt niets uit, komt voorbij. Alles komt voorbij, ook heel veel eigen werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we gaan er gewoon een mooie show neerzetten. En ik weet bijna wel zeker dat het publiek dat hartstikke leuk gaat vinden.
2: Het dak gaat er gewoon weer af, hè?
1: Zeker, ik ga vandaag nog wel even weer een keer de flyer delen, hè, die we hebben gemaakt. Ik heb net al wel wat gedeeld natuurlijk van de muziektent zelf. Dus we blijven het gewoon goed promoten. En de luisteraars die nu luisteren in heel Apeldoorn en de omgeving, kom allemaal naar het Oranjepark. Vanaf 2 uur is het al, hè, Ike?
0: Ja, het programma begint om 2 uur. Dan staat Jazzy Treat op het podium. Een Apeldoornse jazzformatie, een quintet. Heel gezellig ook, hele lekkere muziek ook.
1: En ieder.
0: En jij komt om 3 uur, ben je aan de beurt.
1: Superleuk.
0: En dan zet je een lekkere show neer.
1: Absoluut. Dat wordt een en al meezingen en meedansen en meedijnen. Noem maar op, hè.
0: Heb je de setlist al klaar voor aankomende zondag?
1: Ik heb het al ready. Ja, zeker. Alles staat ingevuld. Dus, en ik kan nog schuiven als het moet. Dus als jij denkt van doe dit liedje maar niet en doe dat liedje maar wel, dan kunnen we nog even schuiven. Daar ben ik wel flexibel in. Maar over het algemeen moet dat helemaal goed komen.
0: Ja, het is natuurlijk jouw optreden, hè. En jij weet, jij hebt fans in heel Nederland. En wat ik me nog van vorig jaar kan herinneren is dat ze overal van naartoe vandaan kwamen om vooral ook naar jou te luisteren in het Oranjepark.
1: Ja, superleuk. Ja. Hè? Dat zijn mooie dingen natuurlijk. En Huub komt ook weer gezellig uit Lossen.
0: Hartstikke leuk.
1: Huubje. Oh, dus ook gezellig. Dus dat wordt alleen maar leuk natuurlijk.
0: Wordt alleen maar gezellig. Jij staat er dus aankomende zondag. Dan is het 5 juli. Om 3 uur sta jij te zingen. De sterren van de hemel en de longen uit je lijf.
1: Zit René waarschijnlijk vooraan met een stoeltje en een tafeltje.
0: Met zijn hoedje op.
1: Zijn eigen uitklaptafeltje meegenomen als het goed is. Dus,
0: helemaal gezellig. Michael, we gaan. Het is bijna weekend. Je hebt ooit een liedje gemaakt met de titel Het is weer weekend.
1: Klopt, inderdaad.
0: En
1: klopt,
0: weet je ook, dat heb je gedaan in 2021.
1: Moet je nagaan, waar blijft de tijd dan?
0: Ja joh, maar het zijn allemaal zijn leuke liedjes. En die moeten af en toe gewoon ook weer eens eventjes in de herinnering gebracht worden. Van de luisteraars. Dus Alexander dacht van, we gaan dat liedje maar eens even gewoon lekker draaien.
1: Ja, dat is ook superleuk toch? Om dat even weer naar boven te halen.
0: Dan zeg ik bedankt voor nu. En we zien elkaar zondag. En heel veel succes gewenst. Groetjes, hè?
1: Ja, dankjewel. En voor de luisteraars, ik zou zeggen, niet vergeten, zondag om 3 uur, Maiko in het Oranjepark.
0: Zo is dat. Hé, dankjewel, Maiko. Tot zondag.
1: Helemaal goed.
0: Groetjes. Doei.

0: Nou, we moeten nog even wachten, maar het is inderdaad bijna weer weekend. En dan staat er weer van alles een lucht. Nog wat staat er op het plan om te gaan ondernemen.
1: Ja, toch?
0: En zeg je van nou, dat doen we gewoon lekker niet. Dan blijf je thuis. En dan, waar of je ook zit, zet je de radio aan en dan luister je naar Radio Apeldoorn.
1: Ik vind het nou niks voor jou om thuis te blijven.
0: Ik blijf ook niet thuis. Nee, ik heb het niet over mezelf.
1: Dus je moet iedereen even motiveren.
0: Ja, precies, maar dat hoeft niet altijd. Je kan ze ook motiveren door gewoon lekker thuis te blijven. Er zijn ook mensen die niet van huis kunnen. Maar die kun je dan wel motiveren om naar Radio Apeldoorn te blijven luisteren.
1: Dat is een hele goeie.
0: Ja, maar dan moet je ook luisteren wat ik zeg. Er zit altijd een bedoeling bij.
1: Oh,
0: we hebben superleuke programma's.
1: Ja, zeker.
0: Op zaterdag, dat weet je zelf ook, de zaterdagmiddag niks.
1: Zaterdagmiddag niks.
0: We hebben eerder daarvoor zit nog dan de Proltoffel. Voor de mensen die...
1: Hoe zegt u dat?
0: De Proltoffel. Het Saksisch dialect. Ja, er zijn heel veel mensen die... Dat praat je hier, hè, op de Veluwe.
1: Ja, dat was wel leuk. We hadden natuurlijk... Van het weekend hadden we een barbecue-luisteraars. Mm. Toen sprak ik met iemand die echt Twents sprak.
0: Oh ja.
1: Toen dacht ik echt bij mezelf... ondertiteling krijgen.
0: Ja, precies. Ja, voor mij ook, hoor. Nou ja, we hebben op zondag natuurlijk ook fantastische programma's, hè?
1: Ja.
0: Als je zegt van, je bent van Indisch-Molukse afkomst, dan hebben we de Marihatti, Radio Marihatti van 9 tot, even kijken, 11.
1: Mm-hmm.
0: Fantastisch programma met
1: altijd leuk.
0: Lenny Dickmans, die dat presenteert al 25 jaar lang.
1: 25 jaar lang alweer.
0: Wordt ook beluisterd op Bali, in Amerika, nou noem het allemaal maar op. We hebben een klassiek programma. Winnie Tietema is daar de presentatrice van en ook de samensteller. En natuurlijk hebben we dan vanaf 12 uur de muziekmelange.
1: Zo.
0: Echt een fantastisch programma. Samengesteld en gepresenteerd door Onno van der Croft. Die komt hier speciaal naartoe, vaak op zijn fietsje uit Deventer. En dan zit hij hier eigenlijk altijd van 12 tot 2. Maar in de zomermaanden mag hij er altijd een paar uurtjes aanknopen.
1: Leuk.
0: Dus reden genoeg om, als je niet naar buiten kunt, om wat voor reden dan ook,
1: gewoon lekker te gaan
0: thuis
1: luisteren.
0: Blijven.
1: Naar luisteren naar Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Radio Apeldoorn.
0: Juist.
1: Ja.
0: Het wordt nu tijd om te gaan luisteren naar... Ach god, wat is dit nou weer? De autowasserij Blues. Cornelis Vreeswijk is ook echt zo'n taalkunstenaar, hè?
1: Mm-hmm, kun je wel zeggen.
0: Mooie teksten.
1: Een talenknobbel.

0: Nou, dit was Cornelis Vreeswijk. Ik lees net dat hij is overleden in 1987 op slechts 50-jarige leeftijd. Woonde sinds zijn jeugd in Zweden, omdat hij hier in Nederland geen grote successen boekte. Maar ja, dat kan gebeuren, hè? En het werd wel een icoon van de popcultuur en muziekgeschiedenis in Zweden. Goed. Wij gaan nu praten met onze icoon uit de Nieuwstraat hier in Apeldoorn. En dat is Jan Kersenboom.
1: Hey, goedemiddag mevrouw.
0: Goedemiddag, wat ben ik blij jou aan de telefoon te hebben, joh.
1: Ja, dat is de laatste keer dat helemaal is lukt, hè?
0: Ja, joh, maar gelukkig, het is weer helemaal oké.
1: Gelukkig.
0: Ja, Jan, jij hebt morgenavond bij jou op het podium staan Bon Jovi.
1: Yes.
0: En die band, dat is een Apeldoornse band en ook een Apeldoornse muzikant, Jury Bouwhof. En die is al op jonge leeftijd, heeft die naam gemaakt in het legendarische bluescafé. Nou.
1: Nou.
0: Als daar jouw roots liggen, dan zit het wel snor. Hè?
1: Alvast wel, ja.
0: Ja. Maar vertel eens, morgenavond dus, vrijdag 3 juli. Ja. En hoe laat begint het feestje?
1: Het begint om 10:00.
0: Oké. En dan kunnen we een heleboel verwachten natuurlijk van deze band.
1: Het is een hele leuke band, ja.
0: Ja, ja, leuk. Nou, er komt van alles en nog wat voorbij. Klassiekers van Guns N' Roses, Bon Jovi, Van Halen, Danny Vera, Whitesnake, Lynyrd Skynyrd. En natuurlijk kan ook Herman Brood niet ontbreken. Dus Bon Jovi brengt de melancholie, vind ik zo'n mooi woord, hè? Van de top 2000 tot leven in een meeslepend optreden dat je niet wilt missen. Oké, dat is dus morgenavond om 10:00. En de toegang is helemaal gratis.
1: Ja, correct.
0: Oké, dan gaan we naar zaterdag 4 juli. Wat heb je dan?
1: Zaterdag hebben wij Ray Discover.
0: Oké, en ken je die band? Is die al vaker geweest?
1: Die kan vaker gehad, ja.
0: En wat is dat voor iets bijzonders?
1: Ja, een vierkoppige pop-rockband.
0: Ja.
1: Zangeres, gitarist, bassist en drummer.
0: Oké. En die brengen ook een gevarieerd programma?
1: Ja. Herkenbare covers van onder andere Anouk, Michael Jackson, Pink.
0: Ah joh, lekker. Leuk.
1: Ja.
0: En de naam Rediscover staat niet voor niets symbool voor wat deze band doet. Je herontdekt liedjes die je misschien al kende, maar die dankzij de eigen sound van deze band weer helemaal binnenkomen.
2: Wauw.
0: Ja, alsof je ze voor het eerst hoort. Mm. En dat wordt zeker genieten.
1: Dat wordt genieten, ja.
0: Zaterdag 4 juli bij jou. Aanvang is 10:00.
1: Ja.
0: En de toegang is ook weer lekker vrij. Want zullen de mensen blij zijn? Dan kunnen ze bij jou een extra drankje drinken. Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want de kachel moet wel blijven roken daar bij jou, hè?
1: Zo is dat.
0: Al heb je nu geen kachel aan. Het is veel te heet. Ja, nee. Het
2: maar veel te warm voor
1: kachel niet dan.
0: Spreekwoordelijk gezegd is dat dan, hè?
1: Ja. Ik ben al bijna weg gedaan, die kachel.
0: Oh ja? Maar goed, je hebt wel een lekker aircootje, toch?
1: Ja.
0: Ja, daarom.
1: Die doe ik af en toe wel, ja.
0: Ja, oké. Nou, we gaan even naar zondag, want dan heb je altijd vanaf 's middags een band bij jou op het podium staan.
1: Ja, vanaf 4:00, ja.
0: Ja, vanaf

0: via... De Caverns.
1: Ja.
0: En Rhythm and Blues Band is dat, hè?
1: Ja.
0: En die bestaan al meer dan 60 jaar.
2: 60 jaar? Ja. Dat is al een hele tijd.
1: Ze zijn allemaal
2: dus.
1: 100, toen dan.
0: Ze zijn allemaal 100.
2: Oh, ja.
0: Het zijn wel jeugdvrienden, hè? Schoolvrienden. Ja. Dus ze zullen wel echt wel een beetje op leeftijd zijn, denk ik zo. Dat bedoel ik niet vervelend.
1: Er zijn natuurlijk wel jongeren bij, hoor.
0: Ja, daarom. Ja, je moet ook een beetje blijven verjongen, hè?
2: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Maar wat is dat, de Caverns? Wat brengen die voor muziek?
1: Shocking Blue.
0: Oh ja, leuk.
1: Venus.
0: Beatles misschien ook?
1: Dave Berry.
0: Beetje dat oude repertoire. Van Morrison. Ja. Fleetwood Mac.
2: Fleetwood Mac.
0: Ook een hele bekende band. Hartstikke leuk.
2: Ja, dat is zeker een bekende band.
0: Rolling Stones zie ik ook bij staan.
2: Oh, kijk aan. Nou, wat een line-up.
0: Dat ook wel weer heel erg divers.
2: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Heel leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Voor lekker afwisselend ook.
0: Voor elk wat wils eigenlijk. Hè?
1: Mm.
0: Nou, dat is dus aankomende zondag.
1: Ja.
0: 4 uur. Vanaf 4 uur.
1: Klopt, ja.
0: En de toegang is ook weer vrij.
1: Ja.
0: Wordt gezellig, joh. Helemaal
1: dat
0: leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, ja, vind ik ook. Leuk. Nou, Jan, ik vind het heel fijn om weer eens even met je gesproken te hebben. Samen even de agenda doorgenomen te hebben. En dan zou ik zeggen, graag tot volgende week.
1: Oké,
2: tot volgende week, Jan.
1: Een heel telefoon weer de hand heb.
0: Ja, doe dat maar. En dan spreken we elkaar weer gezellig. En tot dan. En veel plezier het komend weekend.
2: Hey, ja, geniet ervan.
0: Dankjewel, Jan.
2: Goedjes.
1: Jullie een goed weekend.
0: Ja, goed weekend. Jij ook, hè.
2: Hoi, hoi.
0: Doei, doei. We gaan luisteren naar de Jacksons. Want die staan klaar. Toch? Nee, we gaan niet luisteren naar de Jacksons. Wat gaan we dan doen?
2: Dat ik me zo op verheugd.
0: We gaan doen... Oh. It's been a long time. Nou, dat was het ook met Jan, hè. Dat was een lange tijd geleden dat ik hem gesproken heb.
2: Ja, ja.
0: It's been a long time. Van Annie Laurie.
2: Oh, kijk eens.
0: Oh, dat is een hele oude.
2: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Gezellig. Leuk. Beetje oud, beetje toepasselijk ook wel. Mm. Even kijken of ik het kan vinden, hoe oud dat is. Jaren 60, jaren 50. It's been a long time.

0: Dit was toch even lekker terug in de tijd, hè? Ja, toen bestond jij nog lang niet.
1: Het is echt een back to the future, hè?
0: Ja.
1: Een back to the future.
0: Maar het is Annie Laurie. It's been a long time.
1: Ja, ja.
0: 1953. Dat is 1953. Inderdaad heel... Dat was ook voor mijn tijd, kan ik nu eigenlijk eens niet zeggen.
1: Van nou, luister, ze zegt dat ik er nog niet was, maar ze was er zelf nog niet.
0: Nee, joh. Nee. Maar lekker nummer. En sluit ook helemaal aan bij Jan Kersenboom en zo. Want die was er toen al wel. Ja.
1: Loopt die al zo lang
0: 1953,
1: mee?
0: Ja.
1: Zo.
0: Maar goed, voor de rest doet hij het leuk. En ik zeg altijd, muziek houdt jong. En als hij aan de telefoon is, ben ik al helemaal blij.
1: Hij doet dat leuk.
0: Hij doet het superleuk. Hij doet het al meer dan 30 jaar, hè. Dat Loescafé. En was het eerste café hier in Apeldoorn. Dat wil ik toch nog maar even benadrukken.
1: Mm.
0: Want er zijn nu een heleboel replica's. Iedereen denkt, elke horecagelegenheid denkt van... joh, ik moet live muziek in de tent.
1: Mm. Big business.
0: Big business, ja. Maar goed, er is maar één bluescafé hier in Apeldoorn. En dat is het Bluescafé aan de Nieuwstraat van Jan Kersenboom. Dat is de grondlegger van alle live muziek in de horecagelegenheden. Wou ik even gezegd hebben. Vooral blijven doorgaan, hoor, Jan. Super. We gaan gewoon
1: ik
0: weer
1: denk
0: in
1: dat
0: jullie
1: Jan
0: leven.
1: Er niet naar luistert.
0: Ja. Oké, okay, maar het is allemaal gedaan met de pret vanmiddag.
1: Helaas wel.
0: Wij zijn vanavond dus te beluisteren. Onno, Alexander en ik.
1: In Beekbergen.
0: In Beekbergen, tijdens de Veluwse Avondmarkt.
1: Ja, ja.
0: Staan wij daar in de Dorpstraat tegenover de Primera of ernaast. Nou, daar in ieder geval
1: langs.
0: In die konterijen. Wij maken daar live radio van 6 tot 9 uur. Kom gewoon gezellig een plaatje aanvragen. Of een zegje doen, iets vertellen, iets leuks.
1: Een plaatje aanvragen.
0: Wij zijn er klaar voor.
1: Of gewoon op de foto gaan met Alexander.
0: Kan ook.
1: Ja, ja. Gewoon een selfie.
0: Ja. Maar we gaan nu een eind breien aan dit programma.
1: Mm-hmm.
0: Morgenochtend tussen 8 en 10 wordt het herhaald.
1: Ja, klopt.
0: En ga gewoon lekker Radio Apeldoorn blijven luisteren. Want wat ik al zei, leuke programma's, leuke
1: zeker.
0: Mensen, allemaal vrijwilligers.
1: Ja, je hebt reclame gemaakt voor alle programma's die van het weekend
0: precies.
1: komen. Dus ik zou zeggen, luisteraars, wilt u niet het huis uit... Luister dan naar Radio Apeldoorn.
0: En anders kom je gewoon naar het Oranjepark of naar andere wat voor gelegenheid dan ook. Allemaal leuk. We gaan eruit met de Jacksons, de 5 Jacksons.
1: Yes.
0: Met het nummer, eens even kijken, Walk Right Now. Ik ga
1: walk
0: even stotteren.
1: Walk Right Now.
0: Walk Right
1: en
0: Now.
1: En uit welk jaar stamt dat?
0: 1980.
1: 1980.
0: Jeroen, dankjewel.
1: Ja, jij
0: Alexander,
1: ook bedankt.
0: Ook dankjewel.
1: Alexander,
0: en,
1: bedankt.
0: Graag tot volgende week.
1: Tot volgende week, luisteraars.
0: Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije, omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU, dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Steden Driehoek draait het door. Ach, ik heb ook zin dat het vrijdag is. Ik heb ook zin in het weekend. Written, The Nightcrawlers en Mustafa en Hyperman hoorde je. En it's Friday then, it's Saturday, Sunday. Ja, nee, ik ga niet verder voor je zingen. Ik heb zin in het weekend, omdat ik na 2 weken vakantie weer een hele week heb moeten werken. En het was me toch wel zo'n zware week. Ja, ik ben maandagnacht wakker gebleven voor dat voetballen te kijken. Had ik natuurlijk niet moeten doen. Ik word ook alweer een dagje ouder, dus dat heb ik dan weer de hele week gemerkt. En het was wel lekker qua temperatuur. Ja, het kon even lekker goed doorluchten. Goed nieuws, slecht nieuws voor, mensen die niet van de warmte houden. Goed nieuws voor de mensen die van de warmte houden. De warme temperaturen gaan er weer aankomen. Heb ik dan zin in het weekend? Ja, ik heb gigantisch veel zin in het weekend. En vanavond de opname. We gaan een special opnemen. Ja, die wordt dan volgende week zondag uitgezonden. Wat is het? 12. Ik kan het niet precies zeggen. Die wordt 12 juli wordt die uitgezonden. En dan heb ik het over het programma Lang Leven Live. Dan moet je zondag maar even luisteren wat voor special dat is. Volgende week zondag. Zondag zijn we gewoon lekker live. Live met het programma Lang Leven Live. En zaterdag heb ik een verjaardag in het zuiden des land. Nou, die verjaardag was zo gezellig vorig jaar. Dat we hebben afgesproken, we gaan het gewoon iedere zomer gaan we dat doen. Rond de tijd dat de dame, die meid naar wie ik naartoe moet, jarig is. En ja, dat gaat gewoon weer gezellig worden. Bier.

Je erbij lekker in de tuin zitten. Ja. Ik heb er alweer heel veel zin in het weekend. Heel veel voetballen op tv. Wimbledon is bezig. De Tour de France gaat morgen starten. Er is Formule 1. Ja, ach man, zo druk het weekend. Oh, zoveel te doen. Misschien moet ik het rondje Laak ook maar eens even draaien met zoveel te doen. Ik wil dat allemaal weer kijken, dat sport. Ik heb Toontje Lager klaarstaan, gaat er zo meteen even aankomen. Over wat er nog meer gaat aankomen voor de laatste keer. Just dropped in to see what my condition in is. Dat doen we tegen de klokken van 10:30. En om 11:30 heb ik weer een liedje klaarstaan uit de lijst van de Blood or Rolling Stone. De 200 beste country nummers, 171. We gaan naar 1970. Linda Ronstadt, Long, Long Time heb ik voor je klaarstaan. En omdat de zomer nu echt officieel begonnen is, had ik alweer bedacht dat uurtje live muziek gaan we even eruit doen. We gaan nou even tijdens de zomervakantie. Want ik hoorde net dat in het noorden de zomervakantie is begonnen. En hier gaat het volgende week of over 2 weken de zomervakantie beginnen. Gaan we de remix vrijdag weer terughalen. Dat betekent lekkere dance hits, lekkere remixen. Gaan we dan tussen 12 en 1 doen. Ja, de vakantie moet hier nog beginnen. Misschien heb je al wel vakantie, hè? Dat weet ik niet. Maar in het noorden is het officieel begonnen. Dus het vakantieseizoen is ook begonnen. Laten we het daar gewoon op houden. Madonna en Holiday heb ik voor je klaarstaan. En volgende week zal ik dan wel die MC Mike en DJ Sven draaien. Maar dit is origineel. Dit is Holiday, Madonna.

Whitney Houston, de naam Every Woman had ik voor je klaarstaan. Ja, hey, deze had ik ook nog beloofd. Toontje lager aan zoveel te doen. Bij mij is het dan weer zoveel te kijken.

Kingdom of Fear, Cameron Whittacombe hoorde je. En dat valt alweer onder het blokje. Een nieuwe muziek. En van nieuwe muziek gaan we naar iets ouds. Ach, een rustmoment. Grover Washington Jr. en Bill Withers zijn het samen. Just the two of us.

dit is toch wel een keer leuk om te horen. Of niet, soms de Bad and Manners hoorde je en de Ken. Hey, ik heb voor de laatste keer deze week, vorige week ga ik wat anders verzinnen. Weer een Jazz Dropped In. Ik ben niet zeker of ik deze al heb gehad, maar dat maakt niet uit. Ik vind hem lekker om, als ik hem al heb gehad, om nog een tweede keer te doen. Want ik heb namelijk voor je klaarstaan Mickey Newbury. En wie was dat? Het was een invloedrijke Amerikaanse singer-songwriter die een cruciale rol speelde in het vernieuwen van de countrymuziek in de jaren 60 en 70. En hoewel zijn naam bij het grote publiek misschien niet altijd meteen een belletje doet rinkelen, is hij onder muzikanten en fijnproevers een absolute legende. Kris Kristofferson zei ooit dat hij meer over het schrijven van liedjes had geleerd van Newbury dan van wie dan ook. En Waylon Jennings eerde hem in de klassieker Luckenbach, Texas, met de bekende regel Between Hank Williams' Pain Songs and Newbury's Train Songs. Wat maakt de man uniek? In 1968 flikte Newbury iets wat geen enkele songwriter hem ooit heeft nagedaan. Hij scoorde tegelijkertijd een nummer 1 hit in

4 verschillende hitlijsten met 4 verschillende nummers. In de R&B Soul-lijst deed hij dat Time is a Thief door Solomon Burke. Easy Listening, Sweet Memories door Andy Williams. Country, Here Comes the Rain Baby door Eddie Arnold. En in de pop rock deed hij het met Just Dropped In. Just Dropped In heb ik nu voor je klaarstaan in de uitvoering van Mickey Newbury. En die klinkt dan als volgt.

0: Alpha Power and Soul with a capital S. En daarvoor hadden we nog de Backstreet Boys aan Larger Than Life. En daarvoor had ik nog voor jou Mickey Newberry klaarstaan met Just Dropped In. En ik had in mijn verhaaltje daarvoor had ik het erover dat Waylon Jennings een liedje over hem heeft geschreven. Of waar die in voorkomt. En dat liedje heb ik dan klaarstaan. Lukenbach, Texas. Dit is samen met Willie Nelson. Waylon Jennings.
1: The only two things in life that make it worth living.

Easy J, The Winter, The Mangles. En daarvoor hadden we nog Bruno Mars en I Just Might. En de man die staat op dit ogenblik in de Amsterdam Arena voor 5 shows. Ik heb gisteren of vanochtend de recensie gelezen. En 4 sterren. En jammer dat ik zelf geen kaartje heb. Want volgens mij is het wel een hele leuke show. Als ik het mag gelopen. Er komen in 2 uur en een kwartier iets van 30 nummers voorbij. En hij maakt er echt een feestje van. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de Steden Driehoek Draai Door. We gaan eruit met Supertramp en Goodbye Stranger. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en een welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoeken draait erdoor. Hier is de vrijdageditie. Ah, lekker lang weekend. Of niet, geen lang weekend, maar het weekend staat lekker voor de deur. Ik heb er in ieder geval zin in. Wij begonnen met Jackie Wilson en Reed Petit. Zometeen op plekje 171 Linda Ronstadt. A Long, Long Time. Dat is natuurlijk een nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Van Reed Petit, van Jackie Wilson gaan we naar Jackie Wilson set. Dit is Van Morrison.

The Culture Club en Karma Chameleon. Zo moet ik het uit te zeggen. Ja, ik ben hem al de hele week aan het draaien. 24 juli komt het nieuwe album van de band uit. Ik ben heel benieuwd. Dit is In The Strokes en Going Shopping.

0: John Legend en Safe Room. En daarmee kom ik op 10:50 uit. Ik heb van het nieuwe album van Paul McCartney. Draai ik ook al de hele week As You Lie There voor je klaarstaan.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Dexy Midnight Runners hoor je in Gino. En daarmee komen we op een 1 minuut voor 11:30 alweer uit. Hadden we gisteren 172, dan zijn we nu natuurlijk aangekomen bij 171. Want we tellen af uit de lijst van het blad The Rolling Stone. De 200 beste country nummers van de 200 naar 1. Op plekje 171, daar staat Linda Ronstadt, A Long, Long Time. En dat komt alweer uit 1970. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Ik heb een hekel aan dat album. Dat zeg ik niet. Nee, dat vertelde Linda Ronstadt aan Rolling Stone over haar country-album Silk Purse uit 1970. Ik kon toen nog niet zingen. Ik wist niet wat ik deed. Maar voor Ronstadt was er één uitzondering. Long, Long Time. Geschreven door Gary Wright is het een hartverscheurend lied over onbeantwoorde liefde, waarin haar ongelofelijke vocale bereik volledig tot zijn recht komt. Luisteraars hadden Ronson's betoverende uitvoering van Michael Nesmith's Different Drum met de Stone Ponies al gehoord. Maar Long Long Time was de echte introductie tot haar krachtige stem. Het werd haar eerste solo-single die de hitlijsten bereikte en leverde Ronstadt haar eerste Grammy-nominatie op. In 2023, meer dan 50 jaar na de oorspronkelijke release, bracht het gebruik van het nummer in HBO's The Last of Us het opnieuw onder de aandacht van een groot publiek. Ja, ik heb er klaarstaan hoor. Ik zei het net al, het nummer komt uit 1970. Het is Linda Ronstadt die op plekje 171 staat. Ik heb voor je klaarstaan Long Long Time. En ik zou zeggen, veel plezier met dit nummer.

The Loose Caboose. En daarvoor hadden we nog Pink and Raise Your Glass. En daarvoor hadden we nog op plekje 171 Linda Ronstadt, A Long, Long Time. Maandag, dan gaan we verder met de lijst uit de blad The Rolling Stone. Zijn we aangekomen bij 170. Sugarland uit 2004 met Baby Girl heb ik er dan voor je klaarstaan. Ik heb de Urban Dance Squad voor je klaarstaan. Dit is Deepest Shade of Soul.

Deacon Blue en Your Town had ik er voor je klaarstaan. Ik ga me klaarmaken omdat het lekker weer aan het worden is. De zomervakantie is begonnen of gaat beginnen. Gaat binnenkort beginnen. Klaarmaken of niet voor een uurtje live muziek, maar voor een uurtje remixen en dance muziek. Laten we het zo even noemen. Remix Friday gaat eraan komen. Mag ik het weekend in Luiden? Ik heb nog één plaat te gaan voor de klok van 12 uur. En dan ben ik terug. Ja, er staat ook weer een lekkere mashup voor je klaar. Heb ik ook nog voor je klaarstaan. Ja, ik heb echt van alles voor je klaarstaan. We gaan eruit met Suicide en The Next. Sorry, neem me kwalijk. Dit is Young Girl. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer. Maak je maar vast klaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de Straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Dat kan ik natuurlijk ook wel even gaan doen. Zullen we dan maar even de matchup gaan doen? Die is ook weer terug, de matchup. You make me feel like dancing. You know it's sad, but true. You are Lego Sayer Metallica gematcht op.

Ha, nogmaals een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. Ik heb het systeem opnieuw opgestart. Ja, ik druk op het verkeerde knopje, soms heb je dat, hè. We begonnen dus nou met You Make Me Feel Like Dancing, You Know It's Set, But True, Leo Sayer en Metallica gemashed up. Ik heb het weer van het stof afgehaald. Het laatste uurtje van de week, van op de vrijdag. Dan gaan we dansend het weekend in. Wat heb ik allemaal voor je klaarstaan? Nou, er gaat echt van alles voorbij komen. Zometeen in de remix Soul Man, Take Me To The Matador. Maar eerst even in de remix Crazy In Love.

Oh ja, het is vrijdag. En als je dan de hele week hier muziek hebt zitten bedenken, heb ik altijd moeite mee. Hadden we eerst op vrijdag live muziek. Ik denk, nu de zomer toch weer aan het beginnen is, de temperatuur weer lekker warm aan het worden, laten we dan weer een remix vrijdag doen. Soulman had ik nog voor je klaarstaan in de remix. Take Me to the Matador had ik ook nog voor je klaarstaan. Even kijken, The Night had ik ook nog voor je klaarstaan. En dit is dan weer Sway.

Good Common hoorde je. En ik zei het al, het is... Ja, ik zie er al eentje lachen hier. Mijn Duits is ook helemaal niet goed. Dit komt binnen als een verzoekje. Antilope en In My Mind. En daarna ook nog Tiësto klaarstaan.

De komende vrijdag is het Remix Vrijdag. Tiësto had ik nog voor je klaarstaan. En die Grover Spring en Louis Prima in de remix met Sing Sing Sing. En ook nog in de remix Jolene van Dolly Parton hoorde je. Ik ga iedereen een heel fijn weekend wensen. Zondag ben ik er weer van 4 tot 7 voor het programma Lang Leven Live. Geniet van alles wat je gaat doen. En voor de CD-driehoek daardoor ben ik eraan staande maandag weer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is 9.

0: Een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederland on Top. Na een weekje weer even weg te zijn geweest.
1: Ja, twee weekjes voor mij. Goedemiddag.
0: Twee weekjes voor jou, ja.
1: Je had dat helemaal gehad vorige week. Jij dacht, als ik er niet ben, dan doe ik het ook niet.
0: Ja, nou ja, in combinatie met de warmte.
1: Ja, nee, ja, dat viel maandag inderdaad nog mee. Nou, ik moet wel zeggen, wij zijn naar Tilburg geweest. Want ik ben naar een concert geweest, Duran. En wij hadden al besloten dat wij om 4 uur die kant zijn opgegaan. We hebben ook het voorprogramma's hebben wij gemist. Maar het was nog wel uit te houden. Maar daarna, poe. Om het zo maar te zeggen. Oh, die woensdag, die donderdag, die vrijdag, de zaterdag. Ja, nee, dat klopt.
0: Hey, hoe was het concert?
1: Het was goed, was leuk. Ja, het is een beetje, ik ben een kind van de jaren 80, dus ik kon de meeste nummers wel. En ik vind dat leuk. Het is niks voor jou, denk ik. Engelstalige Duran Duran uit de jaren 80 muziek.
0: Ik denk het ook niet.
1: Nee, dat weet ik wel zeker. Maar jij gaat dan weer naar andere concerten.
0: Misschien een paar nummers voor een playlist, maar niet voor een concert.
1: Nee. Maar dat heb ik dan weer heel veel met Jan concerten. Niet lullig bedoeld.
0: Klopt.
1: Daarom. Hey, kondig hem eerst even af voordat ik dit ga zeggen.
0: We hebben geluisterd naar, we draaien nu even veel voetballiedjes.
1: Ja, gaan er veel voorbij komen.
0: Die te maken, vorige keer, toen jij er niet was, had ik als klassieker FIFA Hollandia.
1: Oh ja.
0: Ja, als je het hebt over voetballiedjes in Nederland. Dit was er ook zo een. Die is dit jaar uitgebracht door Gerard Joling. Rood, wit, blauw. Speciaal voor dit WK.
1: Ja, en dan ga ik toch even de oude zuurpruim ga ik even uithangen. Voor mij is er eigenlijk maar één echt liedje wat er toe doet. En dat is André Hazes. Wij houden van Oranje. Ja, dat is voor mij toch eigenlijk het enige
0: 1988.
1: Liedje. 1988 zijn we Europees kampioen geworden. Heb ik ook nog eens klein kind meegemaakt.
0: Dat is ook of tenminste een remix van dat lied.
1: Ja, nee, daar moeten ze gewoon vanaf blijven. Hey, ik wil het toch even zeggen. Dit is een opname. En als de mensen dit vrijdag luisteren, dan is dat nieuws helemaal al bekend geworden. Maar als we dan
0: jij
1: toch...
0: Jij zal het waarschijnlijk al...
1: Dat staat vanavond al allemaal op de krant. Ja, en op
0: jij,
1: het
0: zal, jij zal het afgelopen week al aan jouw programma hebben.
1: Ja, maar dat weten de mensen morgen ook al. Heb jij iets met schaatsen?
0: Op zich.
1: Ja. Je kan naar de Olympische 400. Of je kan naar de Olympische lange baan afstandenwedstrijd. Hoe ga ik dat nou zeggen? Laat ik het anders zeggen. De Olympische Spelen, de Winterspelen zijn dadelijk 2030 in Frankrijk.
0: Ja.
1: Drie keer rijden waar het lange baan schaatsen gaat plaatsvinden.
0: Nederland?
1: Ja.
0: Het is daar was het al, Tijalf.
1: Ja, het is nu officieel bekend geworden. Lees ik hier net. Het lange baan schaatsen bij de Olympische Spelen gaat naar Tijalf.
0: Kijk.
1: Dus na 102 jaar, want de laatste Olympische Spelen waren 1928 in Amsterdam, komen de Olympische Spelen weer naar Nederland. En dichterbij ga je ze niet krijgen.
0: Nee.
1: En het is de allereerste keer dat de Winterspelen, een onderdeel van de Winterspelen, naar Nederland komen. Dus doe er je voordeel mee. Ja, maar morgen weet iedereen dat ook alweer. En vrijdag weet iedereen dat ook alweer. En dan hebben de mensen er wel weer een mening over dat het te ver is. Dit en dat en zo. Lekker. Ik vind het dan wel weer lekker leuk. Heb je spelletje ook nog bij je?
0: Uiteraard.
1: Oké. Okay.
0: Uiteraard. Wat ik ook nog bij me heb. De vorige keer dat jij er was, hadden we die nog niet gedraaid.
1: Ja.
0: Zei ik, die draaien we de volgende keer. Maar toen was je er niet, dus ik heb hem gewoon bewaard voor je. K3, samen met Maradoni. Met een... single, een nieuwere single, redelijk nieuw. Schaduw.
1: Ja.

0: ik heb dat. Ik kom uit Limburg, hè. En ik had vroeger altijd. Luister jij nog wel eens radio of?
1: Af en toe.
0: Ja. Maar we hebben natuurlijk nu al die streamingdiensten. En als je muziek wilt luisteren, dan zet je lekker een streamingdienst op. Dat heb ik dan tegenwoordig heel vaak.
2: Ja, dat wel het meeste. Maar het meeste dat ik muziek luister, is ook onderweg.
0: Ja, dat ook. Maar vroeger hadden we al die streamingdiensten niet. En hadden wij eigenlijk altijd de radio aan. En ik luisterde eigenlijk mijn hele pubertijd luister ik eigenlijk altijd naar Studio Brussel. Dit is ook Belgisch. En je hoorde Gorky. En Gorky was een Belgische rockgroep. En de finale bezetting bestond uit Luc de Vos, Luc Heijarts en Erik van Biezen, onder andere. En dit was Schaduw in de Schemering. En ik was meteen verliefd op het liedje. Vooral als je die tekst erbij gaat pakken. Ik woon op een toverberg samen met kabouters. Televisie kijken naar al die rare mensen. Ja, dat heb ik dus ook voornamelijk. Ja, ik vind het prachtig. En ik denk als we de schaduw hebben en Schaduw in de Schemering, passen er daar ook wel weer heel erg mooi bij.
1: Ja, klopt. Er waren nog meer nummers uit de schaduw. iOS.
0: Ja, dat kan.
1: Stap uit de schaduw en loop in de zon.
0: Ja, nou, doe dat voorlopig maar niet, hoor. schaduw. Ik zit even te denken, wat voor Nederlandse nummers ik allemaal nog met schaduw heb. Ik kom er niet zo 1, 2, 3
1: ik
0: op.
1: Ik kom er verder ook even niet.
0: Maar, dat is niet belangrijk.
1: Maar goed. We gaan door.
0: Ja.
1: Het is tenslotte een muziekprogramma.
0: Is dit nou het vriendje van?
1: Daar wordt wel heel erg over gespeculeerd.
0: Ja.
1: Met het persmoment werd Alexia daar ook over gevraagd.
0: Ja, ze moet daar gewoon antwoord op geven, joh.
1: Je moet ze ook wel wat geven. Ze hebben al nauwelijks een privéleven, omdat alles al zo snel op staat belandt.
0: We zijn nog niet op de Kamerkrant, dus ik kan het nou nog zeggen.
1: Zeker de prinsessen, die hebben er niet voor gekozen. Hè?
0: Nee. Maar ze incasseren wel ieder jaar een toelage van ik weet niet hoeveel miljoenen.
1: Ouders.
0: Nee, maar zij ook. Hè? En dan heeft ze het wel weggegeven, maar dat is ze nou ook mee gestopt. Ze krijgen wel kledinggeld. En ze stappen wel met een privévliegtuig naar alle mooie dingen in de wereld. Enzovoort. Ja, snap je. Ja, nee.
1: Maar wij worden
0: jij krijgt geen miljoenen van de regering, omdat je...
1: Nee. Klopt, ja. Maar het blijven mensen.
0: Ja, maar ik vind dat ze daar...
1: Wij worden niet geforceerd, zij hoeven ook niet geforceerd te worden.
0: Als ik zoveel geld zou krijgen, dan mag ik best geforceerd worden. Nee, maar
1: niet
0: dat...
1: Niet voor zoiets, vind ik. Maar
0: ja, nee, maar hij kan er ook afstand van doen, hè. Hij kan ook zeggen, joh, we zijn zo rijk, onze familie, we hoeven nooit meer te werken. En ik ga lekker op een onbewoond eiland wonen. Maar ik heb dat. We betalen daar zoveel geld van. En als ze dan een foto maken, dan mag dat allemaal weer niet. En dit en dat en zus en zo. Ja, weet je, ze hebben meer privileges als dat wij ooit in onze leven zullen krijgen.
1: In dit lied worden volgens de Juice-kanalen wordt er een hint gegeven naar een mogelijke relatie tussen Antoon en Alexia.
0: Als ze gelukkig zijn, is het toch mooi?
1: Dus,

0: Dat gebeurt in het refrein.
1: Ja.
0: Daar zingt dan Antoon namelijk... ben ik de enige?
1: Oké. Okay.
0: Ben ik... Ik weet niet of ik...
1: Ben ik te min omdat je... Nee, ja.
0: Ja, ik kan even snel de teksten...
1: Doe dat.
0: Je weet, ik hou me stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt. Ben ik de enige met wie je tijd verspeelt?
1: Ja. Oké. Okay. Hey meisje, je weet niet wat je doet. Ik kan niet meer vermijden dat ik iets voor je voel. Ja. Misschien is het wel een heel andere dame.
0: Dat zou ook nog kunnen. Maar misschien is het zelfs wel een dame van gewoon vroeger.
1: Ja.
0: Een aantal jaar terug.
1: Dat kan.
0: Zou ook nog kunnen.
1: Ja.
0: Het is in ieder geval wel zijn nieuwste single van Antoon. De enige.
1: Oké. Okay.

0: Jeroen van der Boom. Luchtballon, zijn nieuwste single. Uitgekomen op 28 mei van dit kalenderjaar.
1: Ja. Ik had een stuk gelezen dat hij een beetje een opschepper was over zijn huis.
0: Ja?
1: Ja. Hij woont in, waar woont hij ook alweer? De Apollolaan. Nou, dat is toch wel een buurt in Amsterdam, daar zeg je tegen. En,
2: dat zal wel.
1: Ja, daarom. Hij was dan ook zanger, maar hij vindt dat ook wel mooi. Want was hij verteld, woorden eerst ergens anders. En hij zegt, de kinderen die gingen studeren. En dan vond hij dat hij met de hele familie moet lopen. Of is verhuisd. En ja, ik denk bij mezelf, ja.
0: Ja.
1: Ja, het is wat het is. Hè. Ach, als die man gelukkig is, wie ben ik dan?
0: Ja. Nee, helemaal goed.
1: Ja,
0: ik weet dat jij niet helemaal van de heel, heel groot fan bent van Nederlandstalige muziek.
1: Daar ligt aan wat.
0: Ligt eraan wat, maar ja. Algemeen gezien geen grote fan.
1: Nee, ja, ligt eraan wat. Ik bedoel, kijk, maar dat maakt niet uit.
0: Nu is er afgelopen vrijdag...
1: Ik vind die volgende die hier naast klaar staat, vind ik wel leuk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Nee, maar deze komende is een Nederlandstalige cover van het Engels Young, Wild and Free.
1: Oh ja.
0: Snoop Dogg volgens mij en Bruno Mars.
1: Het zegt mij ook helemaal niks.
0: Nee, maar je gaat het straks in het refrein erin horen. Okay. Ik heb heel lang in mezelf na moeten denken van welk lied is dit. En uiteindelijk op TikTok een reactie onder een van de video's hiermee.
1: Ja.
0: Die heeft ervoor gezorgd dat ik erachter kwam. Dat het Young, Wild and Free is. Waar het nummer, waar de melodie van is gepakt. Dus het is Max Bolhuis met Memento Mori.
1: Oké.

0: Koos Alberts, ik verscheurde je foto.
1: Ja, dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee, ja, mooi.
0: Je leek ook een beetje emotioneel.
1: Nee, ik was vals mee aan het zingen. Oh. Dus daar werd ik emotioneel. Nee, totaal niet emotioneel. Nee, dat heb ik dan weer niet. Ik heb wel het singeltje wel vroeger thuis. Ik heb het ook grijs gedraaid. En ik zei, je kunt het dan ook wel meezingen. En ja, nee, ja, ik vind het, ja, het had zomaar de klassieker kunnen zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat is een hint. Ja, ik had hier eigenlijk wel zin in. We gaan naar een verhalend lied met een verrassend einde.

Ik heb namelijk de BB-band uitgezocht en Stille Willy. En de BB-band was een Nederlandse band van 1976 tot 1982. En dan wil jij natuurlijk weten, waar staat de letters BB voor? Dus niet Brigitte Bardot, nee, het is de Bill Bradley Band. De groep werd in 1976 opgericht als de Bill Bradley Band, met leden die afkomstig waren uit de cabaretgroep Het Slimmen Gras. Aanvankelijk speelden ze vooral covers van onder meer de Beatles, de Everly Brothers, Van Morrison, Bob Dylan en Ray Cooder. Daarnaast hadden ze hun eigen repertoire. Zoals in 1977 de single I'm Not a Dreamer Anymore. Dat werd geschreven door Kees Beunen. Een belangrijke wisseling vond plaats in 1979... toen zangeres Nadine zich bij hen aansloot. Begin jaren 80 brachten ze verschillende Nederlandse singles uit, waaronder Stilly Willy uit 1981 een grootse hit werd. Het nummer bereikte de verschillende hitlijsten op plekje 20 en 21. Andere singles bereikten de hitlijsten niet meer. Rond 1982 ging de band uit elkaar. Beunenmeijer en Bergen traden nog ongeveer een jaar op met de band Pussycat. De eerste twee sloten zich vervolgens aan bij Bots. En Berger vertrok naar VOF de Kunst. Stille Willy, ja, het is een verhalend verlies met een, even kijken, met een verrassend einde. Het gaat over een lifter die midden in de nacht wordt opgepikt door een zwijgzame vrachtwagenchauffeur die zichzelf Stille Willy noemt. Willy geeft hem een onderweg advies, een tientje, en stuurt hem naar een afgeleven truckerscafé, waar hij zegt dat de lifter welkom zal zijn als hij zijn naam noemt. En wat het verrassende einde dan is, dat moet je dadelijk maar even gaan luisteren. Ja.

gelukt of is het allemaal geluk? Want alles kwam altijd vallen uit de lucht. Is het allemaal gelukt of is het allemaal geluk? Want alles kwam altijd vallen uit de lucht. Ik weet niet wat het is, maar ik leef dit. En ik doe wat ik voel en ik geef wat ik heb, maar het geeft niks in die matrix.

0: days.
1: All of my days, Piotr. Ja, dit is een lied die op zijn nieuwe EP staat op Spotify sinds afgelopen vrijdag.
2: Oké. Okay.
1: Met het EP heeft hij vrijdag 1 nieuwe single uitgebracht. De andere 3 van de 4 singles stonden al op Spotify. De nieuwe is een duet samen met Dwight Dissels. Die heet Mijn Stem. EP heet 1 punt kruis.
2: En waar komt die naam vandaan?
1: Nou, het heeft allemaal best wel veel te maken met geloof. Piotr is ook gelovig.
2: Ja.
1: Dus daar komt ook de naam vandaan.
2: Oké, duidelijk.
1: Het kruis van Jezus is ook het logo.
2: Is hij zo gelovig dan?
1: Hij is best wel gelovig.
2: Oké, dat kan.
1: En hij heeft ook al vaker opgetreden in Ahoy, op de Jongerendag.
2: Ja.
1: Wat is er verder over te vertellen? Ja, EP heeft een release party gedaan met 100 fans. Had ik naartoe gekund, maar vanwege de warmte heb ik er toch voor gekozen het niet te doen.
2: Ja.
1: Dat was ook in een kerk, ook mooi bijpassend.
2: Ja, nee, dat zei je al. Ja, nee, ja, nee, dat je zonde. Maar ja, ach ja, het is wat het is, hè.
1: Precies.
2: Wil je al de quiz gaan doen of ik kijk even
1: nee,
2: niet?
1: Die doen we zo.
2: Ik zag niks, heb je weggehaald?
1: Ja.
2: Oké. Okay. We hadden net dingetje, Koos Albert. En zijn het je ogen, die is ook van Koos Albert. En weet je wat ik nou leuk vind?
1: No.
2: Dat heeft de dochter van Koos Albert heeft dat verteld. Volgens mij een of andere biografie. Hij heeft natuurlijk, ik verschilde je foto's, een grote hit van Koos Albert. En die andere grote hit zijn het je ogen. En het schijnt dat Koos Albert na zijn dood het horenvlies heeft gedoneerd. Dus hij is donor geweest. En die dochter zegt, ja, ik luister nu toch heel erg anders naar Dietje zijn het je ogen.
1: Ja.
2: En niet dat we Koos Albers hebben klaarstaan. Kun je het nog een beetje voor je geest halen? Zijn het je ogen? Is het
1: een beetje, ja.
2: Danny Vera heeft het ook gedaan. En dan wordt het opeens een heel ander liedje.
1: Nou, luister maar. We gaan luisteren.

0: Zoë Tauran samen met Luna, single Twin. En daar was Ronnie Flex ook nog op te horen.
1: Als jij het zegt, geloof ik het helemaal.
0: In de Spotify artiesten zeg maar van het nummer staat Ronnie Flex er niet tussen.
1: Oké.
0: Dus ik kan hem toch nog even benoemen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het lied heet Twin.
1: Ja.
0: Weet jij wat dat betekent?
1: Twin, ja.
0: In deze context.
1: Nee, totaal. Is het iets meer rechts?
0: Nee,
1: ik zou het echt niet weten. Nee. Je bent mijn vriend, je bent mijn makker.
0: Ja, eigenlijk maar nog net een niveau erboven. Het is eigenlijk makker op het niveau van... je bent eigenlijk altijd...
1: Ja, je bestie. Ja, dat bedoel ik. Ja, wij zijn gelijk.
0: Je kunt gewoon bij elkaar binnenlopen en het maakt niemand uit.
1: Dat kan bij mij altijd.
0: Dat is het eigenlijk.
1: Oh, nou heb ik heel veel twins. Ik ben niet anders opgegooid. Dat bij ons altijd de deur open stond. En dat iedereen altijd in de achterdeur binnen kon komen. En dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Hey, quizje. Wat is de laatste? Even voorlopig. Daar hadden we ook nog niet over gehad.
0: Voorlopig is het de laatste uitzending.
1: Ja. Nee, gezellig.
0: Vakanties. Ik heb mijn diploma uitreiking.
1: Ja, gefeliciteerd. Vakanties. Ik vakantie. Jij vakantie. Dus er komt eigenlijk in ieder geval de hele maand juli. Dit is natuurlijk 3 juli wordt het uitgezonden. Ja. Maar daarna toch wel 4 weken rust.
0: Ja, eigenlijk dus de hele maand juli.
1: Nee, want het is 3 juli.
0: Maar eigenlijk dus.
1: We nemen niet
0: zo begin juli is.
1: Ja, we nemen niet op in de maand juli.
0: Ja.
1: Ja, zo zeggen we het goed. Kom op met de quiz. Ik zit helemaal klaar voor. Ik ben benieuwd.
0: Heel goed. We beginnen met de eerste hint.
1: Ja.
0: Deze band werd in 1996 opgericht bij de Groningse studentenvereniging Albertus Magnus en maakt Nederlandstalige muziek.
1: Dus ik moet naar Groningen gaan. Nederlandse band Groningen 1996. Nee.
0: Gaan we door. Ze braken in 1997, een jaartje later, door bij het grote publiek met een nummer dat ging over een verloren liefde. Sindsdien is dit een klassieker in de Nederlandstalige popmuziek.
1: Ja, ik wil heel snel zeggen EOS is ook schitterend. Nee, dat zal hem niet zijn. Nee,
0: is
1: ja.
0: Is dat je gok nu?
1: Nee, ik gok even niet.
0: Nee?
1: Nee, ik mag niet gokken. Verlies ik al mijn geld. Ja.
0: Heel goed. Niet gokken, jongens.
1: Nee, daarom.
0: Dan gaan we door naar albumnaam.
1: Ja.
0: Hemel en Aarde.
1: Nee. Eindelijk een keer iets wat ik... Dan hebben we nog de laatste, de grote hit, hè?
0: Dan hebben we nog de grote hit.
1: Ja.
0: Voltooid verleden tijd.
1: Ja, dan was het toch is ook schitterend. Ja, nee, had ik hem toch goed.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk niks.
1: Ja, en zal ik je eens wat leuks vertellen van EOS?
0: Nou?
1: Ik heb nog een programmaatje op de zondag. Lang leven live. En dan was EOS was daar album van de week.
0: Kijk.
1: Dan hebben we altijd een live album. En mensen, ja, gaat dat een keer luisteren. Ze hebben een prachtig... heel toevallig hebben we het afgelopen weekend hebben we het gedraaid. En ze hebben een prachtig album waar ze een concert geven. En dat ze allemaal nummers van de Dire Straits spelen.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik zat toch goed. Ja, is ook schitterend. EOS. Ja, dit was mijn... Ik moet toch gaan gokken.
0: Precies. Wij gaan luisteren naar de grootste hit.

0: Ja, voor de mensen die het lied kennen en doorhebben dat dit niet het echte einde is.
1: Dat het radio-editie is het, laten we het daarop houden.
0: Ja.
1: Ja, moeten we volgens mij snel opschieten, want we zitten alweer bijna aan de tijd, hè?
0: We zitten alweer bijna aan de tijd, dat klopt helemaal.
1: Hele fijne vakantie.
0: Ja, jij ook.
1: Vakanties, want jij gaat twee keer op vakantie. Ik ben vooral benieuwd naar de verhalen uit Kenia.
0: Ik ook. Ik ben benieuwd hoe het daar gaat zijn.
1: Ja.
0: En jij...
1: Ik ga naar Duitsland.
0: Ja.
1: Nou, dat is eind augustus. Voor die tijd hebben we elkaar nog wel een keer gezien.
0: Vast wel. Maar goed, heel veel plezier hier.
1: Ja, komt goed. Veel plezier vannacht met voetballen.
0: Jij ook?
1: Ja.
0: Jij gaat wekkertje zetten?
1: Ja, denk het wel. Nee, ja, ik denk dat ik doortrek. Ik weet het nog niet.
0: We
1: zullen het meemaken.
0: Ja. Voor nu, alle luisteraars, ook enorm bedankt dat jullie er weer bij waren deze week. We hopen jullie in augustus weer
1: te spreken.
0: En dan gaan we nu luisteren als afsluiter naar Luck Lovers en Linnen van Young Dylan en Vincent Visser. Zegt jou denk ik niks.
1: Nee.
0: Nee, maar ik vind het wel lekker.
1: We zitten volgens mij al lang aan de tijd, joh.
0: Precies. Tot de volgende.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid, onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

gaat heel erg hard. Hoor je mij? Nee? Ja. Misschien zo beter? Nee. Hè? Ja, hoor je mij nu wel? Oké.

0: Goedemiddag, beste luisteraars. Ja, we hebben een tijdje gekampt met technische problemen. Het microfoon steekt niet, we kwamen niet door. Dus ja, de techniek is bezig geweest en het probleem is gelukkig opgelost. We gaan snel beginnen met de matinee. We beginnen met het interview met Marieke de Bruin. Goedemiddag, Marieke.
1: Hoi, hi.
0: Fijn dat je nog aan de telefoon wil komen. En we zijn blij dat de technische problemen zijn opgelost.
1: Ja,
0: daar
1: ben ik ook blij
0: om.
1: Ja, wat fijn. Gelukkig maar.
0: Ja. We hebben je aan de telefoon in verband met het festival Zandheggen in Wenen-Wiesel. Klopt, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat begint morgen.
0: Ja.
1: En ik was vorige week al bij jullie, dus dat was heel leuk. Dan heb ik al heel veel kunnen vertellen. Maar wat ik toen niet verteld heb, is dat wij heel graag mensen willen ontvangen die niet zo'n grote beurs hebben.
0: Oh,
1: en we hebben kaartjes beschikbaar voor mensen met een stadspas. En dus dat wou ik eigenlijk even zeggen. En ik dacht misschien via jullie dat we dan wat mensen bereiken die denken van nou, ik heb best wel zin in mooie muziek en een mooie plek. Dus dan is het dus mogelijk om een gratis kaartje te krijgen. En ik kan even uitleggen hoe dat moet, want dat is net eventjes wat anders dan een gewoon kaartje kopen. Komt dat even uit?
0: Jazeker, ja hoor. Okay. Ja hoor.
1: Nou
0: ja, absoluut.
1: Nou, je gaat dan naar de website van het festival Zandheggen.nl en dan ga je naar tickets en dan krijg je een knop met een ticket. En dan moet je eerst een code invoeren en dan pas het kaartje aantikken. Dat is eigenlijk, want anders lukt het niet. Dus je voert de code in en dat is Stadspas 26.
0: Stadspas 26.
1: Is de code en dan zie je op je scherm aan de linkerkant zie je staan stadspaskaartje. En dan klik je op het plusje om het kaartje in je mandje te doen. En dan kan je dat dus downloaden. En dan kost het niks.
0: Oh,
1: en dan
0: nou,
1: neem je de stadspas mee naar het festival bij de ingang. En dan krijg je een bandje en dan kan je lekker naar alle mooie muziek komen luisteren.
0: Ja, geweldig. Hartstikke mooi. Maar natuurlijk alleen voor mensen met de stadspas.
1: Zeker, ja.
0: Nou, je toch aan de telefoon hebt, hè? Misschien heb je gisteren al je verhaal kunnen doen. Maar nou, als het leuk vindt, nog eventjes. Ik zie hier alle. Ja, ik ben er wel eens geweest op jullie landgoed. Dan niet bij het festival, maar bij een klassiek concert. Prachtige omgeving.
1: Oh,
0: ja. Dus ja, en het lijkt me een ontzettend leuk festival.
1: Ja, het is heel leuk, want het is een samenwerking van eigenlijk mijn familie. Van wie de boerderij is.
0: Mm-hmm.
1: En mijn muziekgezelschap, het Dutch String Collective.
0: Ja.
1: En dan spelen we dus klassieke muziek, maar we spelen ook met songwriters. En er is ook een voorstelling voor kinderen. Met muziek voor Bach. Ja, en je kan ook een huifkarrietje doen en een wandelingetje. Dus we proberen van alles te laten horen en zien.
0: Ja, ik heb het indruk dat het een heel gemoedelijk festival gaat worden.
1: Klopt, het is een kleinschalig sowieso. Want we zitten natuurlijk in Wenen-Wiesel en daar is het een stiltegebied.
0: Ja.
1: Dus het mag ook niet. Willen we ook niet hoor. We willen gewoon dat het akoestisch is.
0: Mm-hmm.
1: En dat het niet te hard en gezellig. En dus het is kleinschalig en akoestisch. En veel natuur en ja, zeg maar het geluid wat een instrument echt maakt, weet je wel.
0: Ja, dus mensen die die bang zijn voor tinnitus, die kunnen rustig komen. Laten we het allemaal
1: kunnen rustig komen, ja.
0: Ja. Ja. Ja, er zijn ook echt grote namen, hè. Ik zie Erik van Muiswinkel bijvoorbeeld. Ik denk van, nou,
1: ja, die was vorig jaar.
0: Die was vorig jaar.
1: Maar dit jaar komt Lucky Fonds. Ik weet niet of jullie dat wat zegt.
0: Min of meer
1: wel. Bij de wereld door, ja. En Oliver Petje en Diederik Nonde, die zijn van de Analogs. Dus we gaan ook nog een Beatles-liedje doen.
0: Oh, mooi.
1: En verder is ook de klassieke muziek is niet heel, hoe zeg je dat? Niet heel ontoegankelijk.
0: Ja.
1: Dat is gewoon altijd met een praatje erbij. Je hoeft niet per se een kenner te zijn om van die muziek te genieten.
0: Maar vooral natuurlijk de entourage zorgt voor een stukje extra genot, hè, van de muziek, denk ik.
1: Absoluut, ja. Het is heel leuk, omdat we die stallen, die zijn natuurlijk normaal gesproken in gebruik, hè, voor de staande trekker en zo, en paarden. En nu wordt er muziek gemaakt, dus dat is wel heel bijzonder. Ja.
0: Ja. En ja, het wordt natuurlijk lekker weer morgen, geloof ik. Hè? Echt festivalweer, zo rond 25 graden, als ik me niet vergis. Dus ideaal. Niet heet, wel lekker warm. En ik geloof ook zonnig. Dus ja, dat is fantastisch.
1: Ja, dat is echt wel mazzel. Want als het zo heel erg heet was geweest, dan had het ook niet gekund.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: We hadden heel veel geluk daarmee.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, je kan lekker op de fiets vanuit Apeldoorn.
0: Ja. Ja, dus, ja, dat is nog het allerbeste. Hè? Dan heb je nog een mooi tochtje er naartoe en weer naar huis. Het is één dag of is het twee dagen, hè? Zaterdag en zondag. Hè?
1: We hebben nu, dit is de derde keer dat we het doen. En we hebben nu voor het eerst ook op zondagochtend een concert.
0: Ja.
1: En dat is omdat er ook heel veel mensen blijven kamperen.
0: Ja.
1: En dan, dan is het zo heerlijk als er 's morgens ook nog wat is.
0: Ja.
1: En dan hebben we jong talent. We hebben een hele jonge solist van 14 en eentje van 24, meen ik. Maar hele, hele goede muzikanten. En je kan ook alleen op zondag komen. Als je denkt, ik wil toch iets doen.
0: Ja,
1: zaterdag komt niet goed uit.
0: Dan kom je op zondag. En dan betaal je voor alleen de zondag of betaal je dan een volle map?
1: De kaartjes zijn inclusief het concert op zondag.
0: Ja.
1: Dus als je met de stadspas een kaartje neemt, dan kan je ook alleen zondag gaan, zeg maar.
0: Ja.
1: maar als je kan voor zondag ook een los kaartje kopen.
0: Okay. Hoeveel mensen kunnen erbij bij het festival kunnen bijwonen? Want er is natuurlijk een maximum.
1: In totaal, het maximum staat volgens mij op 350 mensen.
0: Ja.
1: En we hebben nog wel wat kaartjes. De laatste kaartjes zijn nog beschikbaar.
0: Ja.
1: Maar het duurt niet lang meer en dan zijn we uitverkocht.
0: Ja.
1: Dus, als je nog wil komen, dan...
0: dan moet je
1: maar
0: er zelf
1: voor
0: bij
1: de stadpas is dat is los daarvan.
0: Dus, okay.
1: Daar hoef je geen zorgen over te maken.
0: Maar ook als je je niet prettig voelt in een grote massa, dan is het ook prima om erbij te zijn. Daar komt het ook
1: zeker
0: op,
1: het is zeker niet massaal. Nee. Nee, het is gewoon heel gemoedelijk en laagdrempelig. En ik heb al mijn muziek en vrienden uitgenodigd om te komen spelen. En dat zijn echt topmuzikanten.
0: Kijk aan.
1: Dus ik ben ook wel super trots dat die allemaal komen.
0: Ja.
1: En dan hoop ik, dan is het gewoon ook leuk dat het dan in die mooie plek is.
0: Ja, ja. Nou. Ja. Ik zou zo zeggen, wat leidt je om morgen te gaan naar het festival Zandheggen? En dat is in Wenewiesel. De straat is, moet ik even kijken, ik heb het al ergens staan. Greutelseweg 61.
1: Ja,
0: dat klinkt al lekker kneuterig. Hè? Dus de straatnamen, die nomen en omen, zullen we maar zeggen. Hè? Dus het is gewoon...

0: ook wat je kunt verwachten.
1: Precies, zo is het. Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel succes morgen en overmorgen. En het wordt vast hartstikke gezellig.
1: Ja, fijn. Dankjewel voor mij nog heel eventjes te woord te staan.
0: Ja, graag gedaan. Dag. Ja, bedankt hoor. Dag.
1: Dag.
0: Ik geloof dat we nog eventjes...

De problemen zijn nog niet helemaal opgelost, dus dat is heel vervelend. We doen het nu een beetje houtje-touwtje. We hopen dat het volgende uur het wel beter gaat. En dat we het programma kunnen doen. We krijgen studiogasten, dus dat is Breaking Bad. Die gaan zondag optreden in het park. En die komen speciaal hier naartoe om even hun optreden toe te lichten. Hè. Zondag het Oranjepark. En dat is om 4 uur. Zondag 5 juli. Dus die komen straks. Hopelijk kunnen wij ze goed te woord staan. En verder moeten we even afwachten hoe het verder gaat. Dus we draaien.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Maat.

0: Uithal. Dus we hopen maar dat het doorgaat. Hè?
1: Ja, daar gaan we voor. We moeten het beste maar hopen.
0: Ja.
1: Even een medische calamiteit even.
0: Ja, ja.
1: Dus van de zanger is. Dus.
0: Nou, dat is natuurlijk wel iemand die heel onmisbaar is, denk ik. Hè?
1: Daar kun je niet zonder, hè?
0: Nee, daar kun je niet zonder.
1: Nee.
0: Nou, we hebben even de tijd nu om met elkaar te praten over jullie band en jullie oeuvre. En nou, wat jullie allemaal gaan doen. Van plan zijn te gaan doen in ieder geval. Hè, aanstaande zondag. Dennis en Gerjan, is er iemand van jullie zeg maar, die de functie van de PR-manager heeft?
2: die had hij eigenlijk moeten zijn. Dat is, ik denk dat Erik is.
0: Ja.
2: Nee. Maar die is dus uitgevallen.
0: Ja.
2: Dus ja, je moet het met ons doen.
0: Ja, als dat klinkt.
2: Ik ben nieuw bij de band. Ik ben in januari zo'n beetje begonnen.
0: Ja.
2: Dus als het over historie gaat, ja, dan weet ik er nog weinig van.
0: Maar daar hebben we geen Jan voor, hè?
2: Daar hebben we geen Jan. Gelukkig kon hij nog op het laatste moment meekomen. Dat is wel een haasje ripje werk. Dus dan kunnen we wat vertellen over hoe de band en hoe het bij elkaar gekomen is.
0: Waar komen jullie vandaan?
2: Ja, het is een beetje de regio. Ik ben eigenlijk de enige die uit Apeldoorn komt.
0: Kijk al. Ja. We kunnen met jou praten, hè?
2: Zeker. Ik ben op de fiets ook. Dus,
0: Jij geen Jan, kom jij
1: ik van dat? Ik ben wel met auto. Ik woon in Deventer tegenwoordig. Dat is op afstand. We hebben een bassist, die komt uit Lochem.
0: Ja.
1: Onze zangeres en gitarist Erik en Martine, die komen uit Twello. Dus, ja, en zo komen we eigenlijk, mooi uit de regio.
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou, prima, dan mogen jullie er allemaal bij zijn, zeg maar. Ook in de uitzending bij Radio Apeldoorn.
1: Gelukkig maar. Ja.
0: En wat speel jij, Gijan?
1: Ik ben de drummer van de band.
0: Je bent de drummer van de band? Ja. Kijk al, dus jij mag lekker op de trommels
1: Ja, slaan. En ook toevalligwijs een van de aanstichters tot Breaking Bread.
0: Ja?
1: Ja, het was een vrijdagavond dat ik afscheid nam van mijn vorige band.
0: Ja.
1: Dat, Je moet een klik hebben met elkaar.
0: Ja.
1: En Erik en Martine kende ik al.
0: Ja.
1: En dus ik had afscheid genomen. Ik heb Martine een appje gestuurd van... Hey, als jullie nog eens een keer een andere drummer zoeken, dan ben ik er.
0: Ja.
1: Hun zijn in de Bluescafé Apeldoorn. Daar komt onze link met Apeldoorn weer even mooi tevoorschijn.
0: Ja. Ja.
1: En zijn aan het luisteren naar hun bassist. Van, die hun kenden, van die vroeger ook in hun oude band gespeeld hadden.
0: Ja.
1: En uiteindelijk komen ze daarmee aan de praat. En die zegt van, ik wil eigenlijk wel wat anders. Nou, maar ik heb een gitarist gesproken uit Deventer. En als die mee kan doen, doe ik ook mee. Dus ja, toen hadden ze alleen nog een drummer nodig.
0: En dat was hij.
1: En ja, Martine gaat naar buiten, klapt haar telefoontje open en ziet in één keer een appje van Geel, die wel een band zoekt. Dus zo hadden we een band.
0: Nou,
1: en dat was op dit moment een beetje, rond deze tijd een beetje, eigenlijk een 2 jaar geleden.
0: Kijk, dus je bent nu 2 jaar bij die band?
1: Ja.
0: Of is die band, bestaat ook 2 jaar?
1: Die bestaat ook echt 2 jaar. Die is daar echt uit... uit zeg maar die 3 groepen, de zangeres en de gitarist, dat is een setje.
0: Ja.
1: Die bassist en als drummer zijn we met classic rock begonnen.
0: Ja. En is er een klik? Want je zei, er moet een klik zijn.
1: Ja, je moet er geen meme met elkaar hebben. Je moet plezier kunnen hebben, je moet plezier kunnen uitstralen.
0: Ja.
1: Dat merk je voor je, dat motiveert jezelf, maar dat geeft ook energie aan het publiek. En dat geeft ook weer energie terug.
0: Ja, en Dennis die past er wel bij.
1: Uiteindelijk kwam Martine en Erik kwamen bij het Bluescafé met Dennis aan de praat.
0: Ja,
2: ja ik stond in het Bluescafé van Jan natuurlijk.
0: Ja.
2: En hun traden op. En ik had al langer het idee om wel weer met een band te beginnen. Al was het 25 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus dat was wel even schakelen. Ik was alweer begonnen met piano en dat soort dingen. En ik raak aan de praat en ik vertel eerst zo, nou leuk, ik speel toetsen en kom eens een keer mee repeteren dan, kijken of het klikt en past. En ik vond het al een leuke groep, een leuke chemie inderdaad, allemaal dezelfde leeftijd ook. En dat hebben we zo gedaan en dat ging vanaf het eerste moment ging dat hartstikke lekker en goed. En wat ik mag horen van hun, dat is dat het...

0: leuke en goede aanvulling is. En ja, ik vind het heerlijk om met ze te spelen.
1: Dus jij bent de toetsenist?
0: Ja.
1: En we hebben Martine, klopt hè?
2: Martine,
1: die,
2: ja.
1: Die zangeres, ja. Haar wederhelft. Die
2: is gitarist.
1: Gitarist. En hebben we dan nog een...
2: Hebben we nog een gitarist?
1: Nog een John? Gitarist.
2: John. Als gitarist en Hans op bas.
1: Kijk, dus het is een zesmansformatie.
2: Het is dus inmiddels een zesmansformatie geworden.
1: Maar op het ogenblik is die eventjes, staat het allemaal een klein beetje... Ja, is het een beetje de vraag of die zesmansformatie ook als zesman kan optreden zondag, hè?
0: Nou, we staan er zondag al met vijven. Ik bedoel, John, de gitarist, die is met vakantie.
1: Okay.
0: Dus het is al een mankement.
1: Ja.
0: Ja, en John die zingt ook af en toe een nummer. De leadzangeres is natuurlijk Martine.
1: Ja.
0: Ja, die kunnen we niet missen.
1: Nee.
0: Dus wij hopen echt het beste. Ze is nu naar de huisarts. En zonder haar dan wordt het niet zondag. Nee, dus,
1: nou, we hopen dat het meevalt.
0: Ja.
1: En, als ze niet kan, dan kan het niet. Hè? Zo gaat dat eenmaal.
0: Ja.
2: Wat gaat, gaat.
1: Ja, als het niet gaat, gaat het niet. Nee. Nou, jullie spelen classic rock, heb ik begrepen, hè? Uit de jaren 70, 80, 90.
2: Ja, eigenlijk nog wel verder weg ook nog. Maar
1: ook 60 jaren?
2: Ja, er zit wel wat 60-jarige werk in.
1: Want toen waren jullie nog niet zo heel oud, hè? De 60.
2: Nee. Ik ben op één oudste. Dus
1: durf je te zeggen hoe oud je bent?
2: Ik ben inmiddels 61.
1: Kijk aan.
2: Dus ja.
1: De wijsheid begint door te dringen, zeg maar.
2: Precies.
0: Ja.
2: Oh ja. En ja, je bent uiteindelijk zo oud en je voelt, daar gaat het uiteindelijk om. En ja. Je moet gewoon klikken. En in deze melange gaat dat gewoon heel goed.
1: Ja.
2: En met verrijking van Dennis op toets erbij, kunnen we ook weer andere muziek gaan spelen.
1: Ja.
2: Want natuurlijk in de classic rock is een toetsinstrument wel echt een belangrijk ingrediënt geworden door de jaren heen. Ja. En steeds belangrijker geworden.
1: Nou, ik denk dat het tijd is om even een nummer van jullie te draaien, denk ik.
2: Ja. Ja.
1: En ik vraag Frans of hij het zo wil opzetten. Dat gaat lukken, Frans. En het nummer dat heet...
2: Summertime.
1: Daar komt-ie.

0: Nou, dit was Summertime van Breaking Bread. Nou, wie dat niet mooi vond, die hoeft zondag niet te komen. Denk ik. Ofwel, Dennis.
1: Sorry, wie hoeft zondag niet te komen?
0: Nou, als je dit nummer niet mooi vond.
1: Oh, als je dit niet mooi vindt, dan hebben we het verkeerde repertoire.
0: Ja, precies. Dan kun je maar beter wegblijven. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen echt kunnen genieten van dit werk. Op een lome zondagmiddag, lekker weer, lekker vrij, zonnetje boven je, drankje in je hand en naar Summertime luisteren. Dat is toch geweldig?
2: Ja, nou, zeker.
0: Ja.
2: Dat willen we zeker op een zomerse middag.
0: Ja, zeker.
2: Het dreigt nog mooi weer te worden ook nog. Dus.
0: Ja, nou, mooi weer in de zin dat het niet te heet is.
2: Precies.
0: Mooi weer wil zeggen dat het onder de 30 graden is wat mij betreft. En dat gaat het worden, geloof ik. Ja, toch wel misschien wel warm, hè?
2: Ja, 26 graden, nou, maar dan gaan we nog wel redden.
0: Ja, gaan we redden. Ja. Dus de omstandigheden zijn ideaal voor zondag. En jullie gaan dan ook, als het een beetje mee zit, ook een heel mooi concert neerzetten. Ik hoor net van jou, Dennis, dat je zegt, van, ja, het is wel erg kort, hè, van 3 tot 4.
1: Ja, 4 tot 5.
0: Ja. Ja, daar kunnen we niks aan doen.
1: Nee, uurtje maar erbij.
0: Ja, dat is aan jullie om dat te realiseren.
1: Een beetje smokkelen.
0: Ja. Ja. Moeten we aan dit genre denken? Of is er een bredere palet aan muziek?
1: Ik weet niet,
2: het gaat eigenlijk wel een beetje alle kanten op. Ja. Als je een beetje... Ja, nu heb ik het lijstje niet helemaal zo direct in mijn hoofd. Nee. Maar het gaat... Eigenlijk was het idee om een beetje vanaf de blueskant... Ja. Zeg maar de rock te benaderen. Ja. En daar zitten ook wat stevige nummers in. Daar zit een... Bad Case of Loving You zit daar bijvoorbeeld in. Ja. Dat is gewoon lekker uptempo, waar je lekker opzwepend muziek mee kunt maken. Er zit Unchain My Heart van Joe Cocker.
0: Ja,
2: wat eigenlijk juist geen rock, maar echt weer een popnummer is.
0: Ja, maar Joe Cocker die had toch wel een stem mee.
1: En een piano.
0: Een oude stem, hè?
1: En een piano.
2: En we hebben natuurlijk een Nederlands tintje. Girl van Anouk zit er dan erin. Dat is eigenlijk een van de nieuwere nummers die we hebben.
0: Ja.
2: Maar ook Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Ja. En zo gaan we eigenlijk, nemen we onze luisteraars en genieters van onze muziek gewoon mee op een journey door de classic rock heen.
0: Een muzikale reis
2: door
0: de tweede helft van de

0: 20e eeuw.
1: Precies, met een verrassend tintje, want we proberen wel een eigen sausje eroverheen te leggen.
0: Ja, en wat is dan dat eigen sausje?
1: Wat is het eigen sausje? Dat is eigenlijk een touch and feel die we eigenlijk als individualist, als muzikant, zelf hebben. Zo heeft John bijvoorbeeld een compleet ander gitaargeluid dan Erik heeft. Ja. En dat genereert wel een soundje. Niet iedere slag hoeft altijd op hetzelfde te zijn. De groove hoeft niet allemaal de LP te zijn, als het ware. Maar wel een Breaking Bad sausje.
0: Ja, dus jullie zijn, als de muziek hoort, je bent een beetje kenner, dan herken je Breaking Bad in deze uitvoering.
1: Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Het is de bedoeling dat je het nummer nog herkent, absoluut.
0: Ja.
1: Dat is de insteek. Maar we mogen wel ons als Breaking Bad versie neerzetten.
0: Ja, ja, dus ik moet dan zeggen, dat is typisch Breaking Bad wat we nu hebben gehoord.
1: Dan zouden we het heel goed doen.
0: Jullie bestaan 2 jaar, hè? Dus dat is voor een muziekgezelschap nog niet zo heel lang. Iets meer bekendheid zou ook wel mooi zijn, geloof ik. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, zeker. Ik bedoel, de agenda heeft nog genoeg gaten die gevuld mogen worden.
0: Ja.
2: En wij zijn te boeken.
0: Jullie zijn te boeken?
2: Ja, op Facebook, Breaking Bread Classic Rock, kan je ons zeker vinden.
0: Ja.
2: En dan vinden we zeker een plaats.
0: Heb je een 40-jarige bruiloft te vieren bijvoorbeeld binnenkort? Kom eens even luisteren op in het Oranjepark.
2: Als ons repertoire erbij past.
0: En als het repertoire erbij past, dan kun je dat feest gewoon heel erg gezellig maken, denk ik, of niet?
2: Zeker.
0: Ja.
1: Dat is zeker de bedoeling. En zo spelen we ook op feestjes.
0: Ja.
1: Het is uiteraard eigenlijk wat we tot op heden voornamelijk gedaan hebben. Meer het kroegen- en café-niveau spelen.
0: Ja.
1: Om daar de mensen te vermaken.
0: Ja.
1: En dat, we komen steeds meer op bepaalde plekken gewoon voor de zoveelste keer alweer.
0: Ja.
1: En dan wil je teruggevraagd worden. Dan doe je toch dingen goed.
0: Dan doe je het goed.
1: Ja.
0: En het publiek, leeftijdscategorie, zit er ook een jonge mensen bij?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunnen die oude muziek van die oude knarren wel waarderen?
1: Nou, het leuke is, de nieuwere jeugd begint zich steeds meer weer te verdiepen in de oudere muziek.
0: Ja, dat heb ik ook gelezen laatst, dat klopt. Ja.
1: Dat was ook een onderzoek van de Leidse Universiteit, geloof ik. Psychologie had dat gepubliceerd. Maar dat zie ik in mijn eigen zoon zie ik dat ook terug.
0: Ja. Hoe zou dat komen? Is dat, ik verzin maar, is dat een beetje bezielde muziek of zo? Waar zit dat in?
1: Ja, ik denk dat de oudere muziek zeker nog een stukje soul in zit.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar nieuwere muziek, wordt vaak gewoon eigenlijk in een studio in elkaar geflanst met computerprogramma's.
0: Ja.
1: Dan wordt het al gauw synthetisch. Gaat niet meer levendig.
0: Ja.
1: En daar kun je geen gevoel in leggen.
0: Nee.
1: De soul breekt.
0: Ja.
1: Kijk, en in vroeger ging je in de studio zitten en dan ging je gewoon 10 keer over het nummer spelen.
0: Ja.
1: En dan pakte hij een van de beste versies eruit en dat werd een singeltje.
0: Ja.
1: Zo werd de muziek gemaakt vroeger.
0: Ja. En dan merk je, daar zit dus ziel in. Dat is doorleefd, dat is 10 keer geprobeerd. En
1: ja, je krijgt allerbeste. Een soort pseudo-life gevoel, zit daar gewoon nog in.
0: Ja. Bijzonder, hè, dat de jeugd eigenlijk nu weer een beetje, althans een aantal daarvan, teruggrijpt op die oude tijd.
1: Ja, vind ik helemaal goed.
0: Ja, is ook prima. Ja, dat betekent dat er voor jullie zeker een markt is voor jullie optredens.
1: Ja,
0: ja.
1: Nu is classic rock niet direct een bewuste keuze die we gemaakt hebben. Maar daarin zijn we gewoon eigenlijk ingerold.
0: Ja.
1: Doordat we muziek bij elkaar gingen zetten. En van, dit vinden we leuk, dat vinden we leuk. Hey, het is eigenlijk allemaal classic rock.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een conclusie.
0: Ja. En Dennis, wat voor artiesten zijn een voorbeeld voor jou of voor jullie?
2: Oh jee.
0: Ja, dat is een goede vraag, hè?
2: Ja. Ik ben niet iemand die nou direct 1 idool heeft. Ik heb meerdere voorbeelden. We hebben Billy Joel. Ik vind Eric Clapton.
0: Ja.
2: Mooie voorbeelden van Billy met zijn pianospel. En
0: een
2: bijzondere stijl erin. Ja.
0: Ik ben zelf nog altijd een fan van de Beatles, maar ik ben misschien net wat ouder. Maar, dat is bij jullie niet. Slaan jullie niet meteen op aan?
2: Nee, hebben wel nummers van geprobeerd.
1: Ja, maar dat fit er gewoon niet zo.
0: Nee. Dat is prima.
1: Ja, en dan moet je het ook weer loslaten.
0: Moet het loslaten.
1: En misschien komt het later wel.

0: weer terug, waar je woog het gevoel erin kunt leggen.
1: Nou ja, dat is de andere kant natuurlijk. Hè. Je kan een nummer heel leuk vinden en met z'n allen willen spelen. Maar kan je hem in die toonsoort spelen?
2: Ja.
1: En hoe valt die samen?
2: Ja.
1: Hebben we wel eens nummers gehad? Ja, hij loopt niet.
2: Ja.
1: En dan hoe jammer het ook is, maar dan moet je hem laten varen. Moet
2: je niet aan beginnen. Nee. Heel simpel.
1: Nee.
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Leuk. Nou ja, het lijkt me hartstikke leuk om daar bij te kunnen wonen. Maar ik weet niet of dat lukt zondag. Maar,
0: ja, je bent uitgenodigd, hè?
2: Ja, dankjewel. Nou, dat zou kunnen. Als ik donderdag tijd heb, dan zou zo kunnen dat ik even langs kom lopen.
0: Dus, zondag.
2: Zondag, ja.
0: Ja, je zei donderdag. Ja.
2: Ja, maar ik bedoel zondag.
0: Ja, precies. Helemaal goed.
1: Dag gewoon.
2: Hey, zullen we nog even een nummertje draaien?
0: Ja, lijkt me helemaal goed. Ja.
2: En hoe heet dat nummer? Want Frans gaat er zo opzetten, denk ik, hè Frans?
1: Dat was Digging My Grave.
0: Digging My Grave.
2: Digging My Grave.
0: En Digging My Grave is eigenlijk een nummer wat...

0: Digging My Grave. En we hoorden natuurlijk Martine als zangeres, hè?
1: Ja.
0: Ja, Gean, jij vertelde dat dit nummer uit een musical komt.
1: Ja, dit komt eigenlijk uit een musicalfilm. The Star Is Born.
0: Ja.
1: Het nummer geeft mij toen al zo aan. Dat het gewoon qua opbouw heel mooi in elkaar zit.
0: Ja.
1: En daar zijn we gewoon eens mee aan de gang gegaan. En daar hebben we ons eigenlijk helemaal eigen gemaakt. Terwijl het eigenlijk origineel door Lady Gaga gezongen wordt. En dat is natuurlijk iets ander kaliber. Maar uiteindelijk hebben we dat nummer omarmd en een heel mooi eigen sausje van gemaakt. En ja, gewoon met een mooie, lekker, vette eigen sound. En dit nummer slaat ook gewoon aan, dat werkt.
0: Ja, en dat gaan jullie ook eens even kant te horen brengen aanstaande zondag.
1: Absoluut eens.
0: Ja, ja. Ja. En dan lekker onder de heerlijke zon van de zondagmiddag 5 juli. Terwijl de bomen ruisen zachtjes en vogeltjes chilpen in de verte en kindertjes spelen. En dan liggen de mensen heerlijk in het gras met een glaasje witte wijn. Nou, dat was ideaal, toch?
1: Dat lijkt me een strak plan.
2: Zullen we niet uitspelen dan?
0: Hè? Nee, dat zou ik zeker niet.
1: Dan hoor je de vogeltjes niet meer.
0: Nee, die chilpen. Nee, die houden zelf al op het chilpen. Die luisteren.
1: Ja. Precies, juist.
0: Ja. Nou, dat wordt hartstikke gezellig.
2: Zeker, ja.
0: Ik denk dat jullie een heel leuke band bij elkaar zijn. En ik hoop ook, ik wens jullie ook van harte toe dat die band ook weer lekker met zessen bij elkaar kan spelen.
1: Absoluut.
0: En zondag, nou, dat de fysieke problemen bij de leadzanger is beheersbaar zijn. En nou, dat jullie een hele mooie optreden gaan meemaken.
2: Dankjewel.
1: Ja. Ja. En zo niet, dan spelen we de 25e.
2: 25 juli, Blues Café.
1: Blues Café in Apeldoorn.
0: 25 juli, dat is over 3 weken.
1: Drie weken.
0: Ja. En op wat voor dag is dat?
2: Zaterdagavond.
0: 25 juli.
2: Om 10 uur.
0: Mocht het niet lukken, aanstaande zondag.
1: In de herkansing.
0: Dan in de herkansing, 25 juli in het Blues Café bij Jan Kersenboom, hè?
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, die zal vast jullie nog wel aankondigen, want die komt ook zo'n beetje elke week in
1: zeker
0: de studio. Dus,
1: zeker, maar we spelen natuurlijk een uurtje in het park. En we spelen onze complete 3 sets in het Blues Café.
0: Ja, en hoe lang zijn die 3 sets?
1: Ruim 3 kwartier per set.
0: Oh, dus het zijn 3 keer 3 kwartier.
1: Ja.
0: Nou ja, dat kan ik even uitrekenen.
1: Dus we hebben wel een selectie gemaakt voor aankomende zondag.
0: Ja, nou. Dus kom je zondag kijken en bevalt, dan kun je alsnog komen op de 25e juli.
1: Voor de volledige tracks.
0: Voor de volledige tracks, nou ideaal. Nou, bedankt voor jullie komst en veel succes. En Frans, draai maar een lekker plaatje. Ik zou zo zeggen, ik weet niet wat, maar dat komt vanzelf goed. Oké, bedankt hè.

riders on the storm. The Doors. En The Doors, u kent die misschien nog wel. En de frontman daarvan was Jim Morrison. En hij overleed nu 56 jaar geleden. Op 3 juli 1971. En dat was echt een iconische band. En die Jim Morrison, dat was er ook heen. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke personen uit de rockgeschiedenis. Onder meer door zijn poëtische teksten.

kenmerkende stem, onvoorspelbare en grillige uitvoeringen en dramatische omstandigheden rond zijn leven. Hij is niet oud geworden, maar hij heeft nog steeds zijn stempel gedrukt op de muziek in de jaren 70, 80 en tot nu. Jim Morrison, overleden 3 juli 1971. Hebben we iemand aan de telefoon, Frans? Nee, we hebben niemand aan de telefoon, want de technische problemen zijn nog niet helemaal opgelost. Dus we zoeken even verder. Misschien kun je even een muziekje opzetten zolang. Dan.

Dit was Adventure of a Lifetime van natuurlijk de hele bekende band Coldplay. Het Korenfestival in Uggelen op aanstaande zaterdagmorgen, dus 4 juli 2026, organiseert het Sokkenbuurt Zeemanskoor voor de 17e keer het Korenfestival in Uggelen. Vorig jaar was het succes, dus ze gaan door op de ingeslagen weg. En ze bieden naast een selectie Shanty en Zeemanskoren ook een drietal koren uit met een verrassend repertoire. Opgetreden wordt op twee podia, namelijk het Futurium Shop Podium in het dorpshuis en het Albert Heijn van de Heuvel Podium achter het dorpshuis. Waar de volgende koren optreden: A. Poppoldero, Knap Eigenwijs, Doetmas, Nee Noni, De IJsselboei, Marine Shanti Choir en het georganiserend Sokkenbuurt Zeemanskoor. En het festival, daar wordt het niet alleen gezongen, maar ook worden er lokale lekkernijen door de Uggelse ondernemers verkocht. Om 13 uur start de eerste koor op het Futurum Shop Podium en rond 18 uur ronden ze het festival af. Gezellig zingen, meezingen, lekkere dingen kopen. Een mooie dag. Zaterdag 4 juli in Uggelen. Dus tot ziens, morgen zaterdag 4 juli in Uggelen.

Charlie's Angels van Donna Linton. Vanavond, op vrijdag dus 3 juli... vanavond dus, is de laatste open-dicht poëzieavond van het seizoen. Het gratis evenement vindt plaats bij Café Bij Veldhuis, Beekpark 7 in Apeldoorn. Het programma begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 9, 10 of 10 uur. Tijdens deze zomerse avond dragen zo'n 10 beginnende en ervaren lokale dichters hun poëzie, spoken word en rap voor. Na het vaste programma is er een open mic, waar je zelf spontaan jouw creatieve schrijfsels kunt voordragen. Dus vanavond begint om ongeveer 19:30 bij Café Bij Veldhuis, Beekpark 7 in Apeldoorn, de open dicht poëzieavond.

Dit was Bombay van Golden Earring. Ja, beste luisteraars, het zit er alweer op. De matinee van vrijdag 3 juli. Het ging niet helemaal volgens plan. Allerlei dingen gingen fout. De telefoon werkte niet. De microfoons werkten niet. Dus dat was een beetje een rommeltje vandaag. Helaas te wijten aan technische problemen, laten we dat maar zeggen. Hopelijk gaat het volgende week beter. Het laatste nummer dat we draaien is van Chris Rea. En ik wens u allemaal een heel fijn weekend. Zondag kijken of je misschien in het Oranjepark kunt gaan luisteren naar Breaking Bread. Die treden op om 16:00. Die hebben we gezellig in de studio gehad. En het wordt vast heel gezellig in het Oranjepark aanstaande zondag. En we gaan nu luisteren naar het laatste nummer van Chris Rea, zoals ik al zei, met Josephine.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de

ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

dreams.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius

zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse Bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Vereniging.

0: uit naar de vereniging met Ellen Zoontjens.
1: Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat u weer luistert naar de vereniging. Het is volgens mij de laatste vereniging van dit zomerseizoen. Dan gaan we straks, in september gaan we dan weer verder. Dus dit is de laatste. Vanavond in de studio heb ik drie bezoekers, mag ik wel zeggen, van Stichting Mudante. En dat zijn Charles Dixon. Hi Charles.
2: Hallo.
1: Welkom. Bernard van der Dol. Hi Bernard.
3: Goedenavond.
1: En Belinda. En jouw achternaam heb ik?
4: Vilaert.
1: Vilaert. Nou, Belinda, hartstikke fijn dat jij er ook bij bent. Leuk. We gaan het dus een uurtje hebben over Stichting Mudante. En Charles, ik heb begrepen, jij bent de initiatiefnemer hiervan.
2: Klopt.
1: Kan jij eerst vertellen, Mudante, waar staat dat voor?
2: Mudante staat voor Music, Dance, Theater.
1: Oké. En jij hebt dat opgericht. En vertel, hoe is dat zo gekomen?
2: Het initiatief voor Mudante is ontstaan doordat ik weet hoe moeilijk het is voor mensen uit buitenlands afkomst contact te maken.
1: Ja.
2: So ik was echt op zoek naar een hele laagdrempelige activiteit.
1: Ja.
2: Waarom eigenlijk? Kijk, ik dacht, hey, music.
1: Ja.
2: Omdat niemand is bang voor music.
1: Nee.
2: Iedereen is altijd nieuwsgierig.
1: Ja.
2: Over music, dance of theater at andere culturen.
1: Ja.
2: Daardoor is ook geen barrières. Geen barrières voor music.
1: Iedereen houdt van music en iedereen kan muziek maken.
2: Klopt.
1: En het verbindt.
2: Ja.
1: En iedereen beleeft het op zijn of haar manier.
2: Ja.
1: En hoe doen jullie dat dan? Ik bedoel, jullie zijn een muziekdanstheater.
2: Ja.
1: En jullie zitten in de wijk De Maat, hè?
2: Klopt.
1: En jullie hebben daar allerlei activiteiten, heb ik gezien op de website.
2: Ja.
1: Maar jij bent in 1992, ben jij dit initiatief gestart?
2: 96.
1: 96.
2: Ja.
1: Dus dat bestaat al aardig wat jaar. Ik mag zeggen 30 jaar.
2: Dit jaar.
1: Jeetje, 30
2: jaar.
1: Dan
2: bij 30 jaar.
1: Wauw. En Hoe ben je begonnen? Je was hier en je dacht van nu ga ik iets organiseren.
2: Ja, ik zag toen ik hier was, er waren zoveel mensen uit buitenlandse afkomst.
1: Mm-hmm.
2: En vooral mensen die zijn gevlucht, hebben bijna de contacten is altijd moeilijk.
1: Ja.
2: So that, laten wij ook ons muziek gebruiken.
1: Ja.
2: En dat heeft enorm heel goed gewerkt.
1: Ja.
2: Omdat ook zoveel mensen naar buitenlands afkomst, samen met Nederlandse landgenoten, was echt een bijzonder project dat iedereen komen bij elkaar. Dat op een bepaald moment waren we meer dan 100 mensen bij betrokken bij Mudante.
1: Wat leuk. Maar je hebt het alleen opgezet, maar je hebt natuurlijk heel veel vrijwilligers om je heen verzameld.
2: Ja.
1: Die allemaal wat doen, zeg maar, bij jullie.
2: Kijk, ik kan alles bedenken, maar zonder de vrijwilligers is no-go.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: So de vrijwilligers hebben echt enorm, dat is ons goud.
1: Ja, ja.
2: Want die hebben enorm hard gewerkt om alles te realiseren.
1: Ja.
2: Vanaf de begin tot nu toe ook.
1: Ja. Ja. En Belinda, hoe lang ben jij al bij Mudante?
4: Ongeveer 3 jaar nu.
1: Oh, oké. En hoe ben je er zo terecht gekomen?
4: Ik kwam Charles tegen bij een workshop en toen zijn we aan de praat geraakt. En is hij daarna bij mij wezen koffie drinken, gewoon gezellig.
1: Mm-hmm.
4: En toen vertelde hij over Mudante en dat er eigenlijk niemand was voor het open podium.
1: Ja.
4: En ik was op dat moment op zoek naar iets om te gaan doen aan vrijwilligerswerk. Dus toen heb ik aangeboden van, dat kan ik wel doen.
1: Ja.
4: En in de loop van de jaren ben ik meer dingen gaan doen, maar voor mij is het begonnen met het open podium.
1: Ja, ja, ja. Mag je zo meteen even vertellen over wat het open podium precies inhoudt? Want Bernard, jij bent van het buurtrestaurant.
5: Het buurtrestaurant, als wel allerlei technische zaken die langskomen bij Mudante, die regel ik en zorg ik dat allemaal.
1: En jullie hebben een vaste plek in De Maat?
5: We hebben nu een vaste plek in De Maat, klopt.
1: Oké, en waar zitten jullie?
5: In het veldhuis in de

0: house,
1: ja,
0: voor een woningcorporatie. Daar is maar wij zijn meer actief buiten.
1: Okay.
0: Met allerlei verschillende workshops. Wij zijn net vanmiddag geweest bij de Hemhof.
1: Oh ja.
0: Daar waren bijna een stuk of 70 bewoners.
2: Echt? Heel veel.
1: Heel ja, wat
0: aanwezig.
1: Leuk. Oh, maar wat
0: om
1: leuk.
0: Workshop te doen. Nou, ook een paar weken terug waren wij ook in Hemhof. So, wij willen zo graag naar buiten traden.
1: Ja.
0: Om workshops te doen.
1: En wat voor workshop geef je dan zoals bij de Hemhof?
0: Music.
1: Muziek. Is dat dan zingen of is dat dan instrumenten?
0: Met alles.
1: Van alles.
0: Met alles.
1: Maar iedereen krijgt een instrument in de hand?
0: Yeah.
1: Een triangel en een.
0: Bijvoorbeeld djembe. Met djembe en dan kleine instrumenten.
1: Oké. En die zijn allemaal van jullie zelf?
0: Ja.
1: Yeah. Oké. Yeah. En die slaan opgeslagen op jullie in de. Markrechtersveld, nee?
3: Ja. Nee, maar
2: Magistraat.
1: Magistraat, nou, bijna goed. Bijna goed. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. So,
1: dus jullie zijn eigenlijk reizend theater.
0: Ja, so, wij zijn niet alleen binnen bezig met onze activiteiten. Wij, door de afgelopen jaren hadden wij geen ruimte. So, daardoor hadden wij ook onze activiteiten, bijvoorbeeld school workshops. Wij zijn nu echt alles aan gestart. So, daarom wij zijn ontzettend heel blij voor ons huis, woningcorporatie. Die heeft ons echt de mooie plek gegeven. En vanaf jaar kunnen wij weer.
1: Ja, van daaruit je workshops gaan geven.
0: Binnen Apeldoorn.
1: Ik kijk heel even snel naar mijn tijd. Nee, we kunnen nog wel even. Maar al die workshops, wie bedenkt die en wie voeren die allemaal uit? Want ik neem niet aan dat jij al die muziekworkshops op je neemt.
0: Nee, we hebben heavy workshop leiders die workshops voor ons doen. Bijvoorbeeld, we hebben mensen die workshop djembe's geven. We hebben Jaya, een van onze bekende workshops. En Samuel. Samuel is echt een van onze oudste workshop leiders. Die doen de trommels workshop.
1: Yeah.
0: Bijvoorbeeld, vandaag hadden wij ons didgeridoo speler.
1: Oh, wow.
0: Hij was bij. En ook ons saxofoon speler.
1: Oh.
0: En de Noche, die ook zingt. Okay, musical.
1: Oh,
0: so, wij, het is echt wisselend. Er zijn zoveel mensen die de workshops geven.
1: Ja, wat leuk zeg. Ja. En Belinda, jij doet open podium, zei je net al.
2: Ja.
1: Even een klein stukje voordat we naar de muziek gaan. Wat houdt precies open podium in?
2: Iedereen die het leuk vindt om muziek te maken is welkom. We hebben een heleboel instrumenten die gebruikt kunnen worden. Mensen mogen ook hun eigen instrument meenemen. Dat doen sommigen ook. En dan maken we muziek. En dat is in overleg met elkaar. De ene avond spelen we meer westerse muziek. Andere avond wordt er meer djembe en percussie-instrumenten gespeeld.
1: Ja, ja.
2: En we proberen iedereen een podium te geven. Dus als er iemand komt met een heel bijzonder instrument of met zijn eigen instrument, die krijgt ook de kans om zijn eigen muziek te laten horen.
1: Ja, ja, ja.
2: En het mooie is dat de djembe eigenlijk met bijna elk instrument wel mee kan spelen.
1: Ja, want het is een ritme sectie, hè? Dus dat die haakt dan aan op de rest waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: En dat doen we elke vrijdagavond van 7:30 tot 9:30.
1: Oké.
2: En mensen kunnen gewoon binnenlopen.
1: Ja, ja, ja. Dus je hoeft niet te zeggen van ik kom vanavond, dus de ene keer zitten er 6 en de andere keer zitten er 20. Ik noem maar wat. Zo moet ik dat zien?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Wat leuk zeg. En als je nou zegt van nou, je moet dat melden van tevoren, van nou ik neem een saxofoon mee. En dan,
2: hoeft niet.
1: Of je neemt gewoon je muziekinstrument mee. Maar hoe weet je dan wat je gaat spelen?
2: Dat wordt ter plekke wordt dat even besproken. Of soms wordt het besproken, soms is het ook van de saxofoon gaat beginnen en de rest
1: haakt aan.
2: Haakt aan.
1: Ach, wat leuk. Gewoon puur improvisatie dus eigenlijk.
2: Ja.
1: Nou, superleuk. Nou, bij de vereniging, hè, dan hebben we altijd zo, dan mogen de gasten de muziek aanleveren. Dat is nu dus weer gebeurd. Ik spreek even op mijn lijstje. We gaan naar het eerste nummer. Die is van Curtis Tiger, Man in the Mirror. Dus het origineel is van Michael Jackson. Maar Curtis Tiger heeft er helemaal zijn eigen sausje overheen gegooid. Laat me horen.

0: Ja, dit was niet het hele nummer, want hij duurt 5 minuten. Maar zoekt u maar eens op Curtis Tiger, Man in the Mirror. Wij waren hier eigenlijk toch wel unaniem eens dat die eigenlijk mooier is dan het origineel. Maar dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Dus dat heb ik niet gezegd. We hadden het over Mudanten, of we hebben het over Mudanten. Is het eigenlijk een soort buurtvereniging? Moet ik het zo zien?
1: Nee, Mudan is de stichting.
0: Een stichting?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar komen vooral mensen uit de maat of komen mensen uit heel Apeldoorn daar?
1: Hele Apeldoorn.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En jullie gaan ook heel Apeldoorn, jullie gaan naar scholen, jullie gaan workshops geven bij verzorgingshuizen en verenigingen die een aanvraag doen daarvoor.
1: Ja, klopt.
0: Dus jullie zijn wijdverspreid in Apeldoorn en omstreken.
1: Ja.
0: Kijk, klopt. Toen jij er ooit mee begonnen bent, had jij gedacht dat het zo groot zou worden? En 30 jaar later er nog zou zijn?
1: Nee, ik had dat eigenlijk nooit gedacht.
0: Nee.
1: Maar op een bepaald moment had Mudanten ook bijna 6 mensen in dienst.
0: Oké. Okay.
1: Toen hadden wij ook hier weer activiteiten. Echt, was echt landelijk en echt hadden wij enorm heel veel impact.
0: Okay.
1: Met onze projecten. Heel veel prijzen gewonnen.
0: Ja.
1: Maar op een bepaald moment, toen wij ons gebouw kwijt raakt in Apeldoorn-Zuid, de Finse school, zo daar heeft het enorm

0: impact op ons gehad.
1: Ja.
0: Toen waren wij dakloos voor een paar jaren.
1: Ja.
0: Pas daarna is ons weer gelukt om
1: iets te krijgen.
0: Iets te krijgen. Ja. Wij zijn nu bezig om de organisatie helemaal van nood echt
1: weer op te bouwen. Oh, ja.
0: Dat was echt een hele moeilijke tijd.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk nog wel. Want inderdaad, jullie zaten in de Finse school.
0: Ja,
1: want die hadden jullie helemaal tot je beschikking.
0: Ja, daar hadden wij ook zelf het verbouwd.
1: Ja.
0: Met geden van een Oranje Fonds.
1: Ja.
0: Alles opgeknapt. Om het later te verliezen was voor ons een raadsel tot vandaag. Maar gelukkig hebben wij nu een plek.
1: Ja.
0: Wij kunnen terugkijken. Wij hebben ook wat van geleerd.
1: Mm-hmm.
0: En nu zijn wij echt opnieuw
1: aan het bouwen, zeg maar.
0: Vanaf het begin.
1: Ja.
0: Daarom zijn wij ontzettend heel blij mee met.
1: Nou, dat snap ik ook wel. Ja. Hey, en jij van het Open Podium, ben jij muzikaal geschoold of onderlegd dat jij dit doet?
2: Nee, in eerste instantie was het gewoon de bedoeling van er moet iemand zijn met de sleutel die de deur open doet en de deur dicht.
1: Heel simpel.
2: En op een gegeven moment toen kwam er iemand en toen werd er meer ook westerse muziek gezongen. En toen ben ik mee gaan zingen.
1: Oké.
2: En,
1: want dat was al een liefhebberij van je? Of heb je daar de vier voor gekregen?
2: Ik vind het altijd leuk om te doen. Het was vooral natuurlijk onder de douche, niet voor het publiek. En nu durf ik gewoon ook voor het publiek te zingen. En ja, ik vind het leuk om te doen.
1: Ja, nou, dat snap ik wel. Hey Bernard, en jij hebt de buurtkeuken onder je bezielende leiding, zal ik maar zeggen.
3: Ja, het buurtrestaurant, zoals we dat noemen. En we hebben daar eigenlijk een ondertitel. En dat is All You Can Meet.
1: Oké, en dan meet met EA of
3: met
1: EE?
3: EE, precies.
1: En, dus daar komt weer de ontmoeting om de hoek, zeg maar.
3: Ontmoeting komt er straks naar voren. Er zijn heel veel mensen die thuis zitten. Weinig contacten kunnen maken. Mm-hmm. Via ons kan dat allemaal in een gemoedelijke omgeving, op een gemoedelijke manier, connectie maken met aan tafel zitten met in instantie vreemde mensen.
1: Ja.
3: Maar waarbij je een gesprek mee kan gaan beginnen.
1: Ja.
3: Jezelf daar neer kan zetten. Maar ook belangstelling tonen voor de ander natuurlijk.
1: Voor de ander, ja. En hoe is dat dan opgezet? Is dat dan een avond in de week? Of avond in de 14 dagen?
3: Wij zijn nu begonnen met één avond in de maand.
1: Ja.
3: En dan eigenlijk de laatste vrijdag van de maand.
1: Oké.
3: Dus komende vrijdag, dat is dan weer de laatste vrijdag van de maand.
1: Ja.
3: Hebben we weer een fantastisch menu weten te organiseren. Met ook mensen die ook weer contact zoeken met de omgeving. En in dit geval zijn het dan ook mensen die in de AMC zitten.
1: Ja.
3: Die willen ook
1: contact
3: integreren in de omgeving.
1: Taal leren met elkaar.
3: Ja, precies.
1: Mensen ontmoeten.
3: En ik heb al iets meegenomen van wat er vrijdag gegeten gaat worden.
1: Want wat wordt vrijdag gegeten?
3: Ja, dat zijn mensen met een Pakistaanse achtergrond.
1: Ja.
3: En die hebben al iets gemaakt om ons te laten zien van wat.
1: Een voorproefje.
3: Ja, precies.
1: Een voorproefje.
3: Precies.
1: Dat ziet er heel erg lekker uit.
3: Dus ik heb die meegenomen en die wil ik ook graag overhandigen aan
1: RTV
3: Apeldoorn. Aan de technici en
1: dat gaan we zo even proeven als er weer muziek is. Want dan kan ik zo meteen gelijk vertellen hoe lekker het is.
3: Oké.
1: En dus dit keer is het Pakistaans.
3: Pakistaans.
1: Maar dat kan dus elke maand anders zijn.
3: Dat is juist elke maand anders.
1: Hebben we ook wel eens een AVG'tje? Gewoon een aardappelvlees en groente, een Nederlandse pot?
3: Dat zou best eens kunnen. Dat het de komende keer gaat gebeuren.
1: Ja, erwtensoep of zo in de winter.
3: Dat ga jij voor ons klaarmaken?
1: Nou, ik ben niet zo'n kookwonder hoor.
3: Oké.
1: Nee.
3: Maar we willen graag mensen verbinden.
1: Ja.
3: En maaltijd is een hele mooie
1: manier.
3: Mooie manier.
1: Samen eten.
3: Samen eten.
1: En zijn het dan vaak dezelfde mensen? die je ziet?
3: Er zijn wel een aantal mensen die regelmatig weer komen. Ja. Dat klopt. Maar dat vinden we ook helemaal niet erg. Want dat maakt ook juist de mogelijkheid om die verbinding wat sterker te maken.
1: Ja, zeker. En hoeveel mensen kunnen er plaatsnemen in jullie buurtrestaurant?
3: Tussen de 20 en de 25. Oh. Dat is ongeveer wel zo'n beetje de grens.
1: Ja. Waar we en dat is op zolder bij Mudante?
3: Dat is beneden. Okay. En een speciale ruimte. Dat gebouw is zodanig samengesteld dat er een hele grote ruimte beneden is.
1: Okay.
3: Met een open keuken.
1: Okay.
3: En daar wordt dan ook gebruik van gemaakt om de maaltijden
1: dus
3: te
1: klaarmaken. Mensen staan gezellig
3: klaarmaken.
1: Koken en andere mensen zitten er gezellig bij te kijken. Precies. En te kletsen. En
3: soms helpt men mee met de koks.
1: Ja.
3: En krijgt men ook aanwijzingen hoe dat werkt in hun cultuur.
1: Ja.
3: Dat is altijd wel op een andere manier dan dat wij Nederlanders wel eens.
1: Ja, wat superleuk.
3: Ja, absoluut.
1: En het is, elke vrijdag zit het wel
3: zeg maar, goed vol hoor. Ja hoor, echt wel. Echt
1: en mensen
3: wel.
1: Maar moeten zich daar wel voor aanmelden natuurlijk.
3: We hebben nog een beetje plaats.
1: Okay,
3: en daarom hebben we ook een hele speciale aanbieding.
1: Okay.
3: Voor de luisteraars van RTV Apeldoorn.
1: Nou, kom maar door.
3: Wie zich aanmeldt de komende avond.
1: Mm-hmm.
3: En zich aanmeldt via de website. Ja, die kan van ons een gratis maaltijd krijgen.
1: Oh nou, kijk eens hoe leuk is dat.
3: Dus we hebben nog een heel klein beetje plek.
1: En
3: maar
1: dat
3: laat
1: is
3: mensen zich
1: vooral
3: gewoon
1: even melden op www.
3: Ja, dat is
2: aanmelden@mudante.nl.
1: Aanmelden@mudante.nl.
2: Ja, via de mail.
1: Via de mail. Oh,
3: ja,
1: okay.
3: We hebben ook daar nog een speciaal telefoonnummer. Maar vooral doe dat vooral via de mail.
1: Via de mail
3: dat is gewoon het meest makkelijk.
1: Ja.
2: En dus, dan even melden dat het via RTV.
1: Ja, dat is een hele goeie. Want anders dan weet je natuurlijk niet wie via hier gekomen is.
3: Precies. En
1: nou,
3: dan ontschouwen we iedereen een
1: en het hoeft niet alleen uit de mate te zijn. Hè? Het mag overal vandaan.
3: Het mag ook uit Groningen zijn.
1: Nou, dat zal heel eind weg. Maar ja, je zal maar in de buurt zijn. En denk
3: zo
1: je van nou, daar wil ik wel eens even bij. En dan is het niet zo dat het open podium daar ook is. En denkt van wij gaan gezellig muziek maken bij het eten.
2: Ik zit ook in de werkgroep van het buurtrestaurant. En het idee is dat de mensen na afloop mee kunnen naar boven, muziek maken.
1: Leuk.
2: En de vorige keer is dat niet gebeurd. Lag ook een beetje aan ons. Want ja, voor ons was het allemaal nieuw. Dus toen wij boven waren, zijn we ook niet gelijk begonnen met muziek maken.
1: Oh, ja.
2: Als wij dat wel doen, dan is het beneden te horen. En dan hopen we dat ook mensen zeggen van goh, ik vind het leuk, ik wil meedoen, ik wil luisteren.
1: Ja, nou wat leuk zeg. Ja. Een mooi initiatief allemaal.
3: Ja, daarvoor zijn wij Mudante.
1: Ja, daarvoor zijn wij Mudante. Ja. Nou, kijk, mooier kan je het niet zeggen, toch? Ja, nou was er nog een nummer. En die was van Eddie Boelen. Knockin' on Heaven's Door. Oh, Heaven's Door. En dat is ook weer een cover. Want die is origineel van, wie was het ook alweer? Een hele bekende.
2: Led Zeppelin?
3: Ja, volgens mij.
1: Ja, we gaan hem even opzoeken tijdens het nummer.
3: En als de luisteraar daar het antwoord op weet. Nou, dat zou toch ook mooi zijn.
1: Ja, maar dat wordt dan een beetje lastig, want ze kunnen niet inbellen. Knockin' on Heaven's Door. Eddie Boelen.

0: Ja, het is helaas, het is ook zo'n lang nummer, maar het is zo mooi. Eddie Boelen met Knockin' on Heaven's Door. En er wordt mij op het hart gedrukt om vooral de clip even te gaan bekijken. Dus dat wil ik u niet ontnemen. Dus ja, heel mooi. En het origineel was van, wat zeiden we, Guns N' Roses. Maar ook deze is weer heel erg mooi. Jij was net aan het vertellen, jullie geven workshops.
1: We geven ook workshops op scholen.
0: Op scholen,
1: en,
0: ja.
1: En er zijn soms scholen die hebben een speciaal evenementje op de Don Bosco.
0: Ja.
1: En dan komen wij daar ook om specifiek daar een workshop voor te geven voor de leerlingen.
0: En dan, dat kan dan djembe zijn of didgeridoo of wat allemaal nog meer?
2: Ja, zijn meestal groep act.
0: Oké. Okay.
2: Kunnen wij een project voor hen doen?
0: Ja.
2: Als studeren kunnen zij ook gezamenlijk een kunstwerk maken.
0: Oké.
2: Of wat met elkaar.
0: Een kunstwerk?
2: Ja.
0: Oké, dus dat doen jullie ook?
2: We hebben een ontzettend heavy kwaliteit. Ja.
0: Maar en wat voor soort kunstwerk moeten we daarbij voorstellen
2: van
0: dan?
2: Alles. Wij hadden ook jaren terug, wij organiseren altijd kunstexpositie in gemeente Apeldoorn, de zaal. Voor een maand lang.
0: Ja. Oh ja, dat hebben ze elke maand.
2: Daar komen allemaal kunstenaars uit Apeldoorn. So wij hebben echt brede netwerk.
0: Ja.
2: So wat de kinderen maken muziek. En de muziek die zij maken is ook een soort cultural. Zij maken muziek met didgeridoo uit Australië. Of South America, of Arabisch music. Bereiden de kinderen. Is echt een cultural reis door de hele wereld.
0: Ja, wat leuk.
2: Een project wij doen ook voor scholen. Dat is op aanvraag.
0: Ja.
2: Wij werken ook op maat. Dan kijken we wat hebben de school nodig.
0: Ja.
2: Wat kunnen wij bieden?
0: Ja. En als een school nou dat aanvraagt, moeten ze daar ook voor betalen? Want hoe komen jullie aan je gelden? Sponsors, betaalde opdrachten?
2: Op dit moment, wij krijgen voor project bijvoorbeeld, hebben wij projectgelden die wij krijgen van verschillende fondsen.
0: Mm-hmm.
2: Oranje Fonds, Rabobank, Apeldoorn. Dat zijn fondsen die ons daar ondersteunen met de Butte Restaurant.
0: Ja.
2: Maar wij hebben op dit moment een andere subsidie.
0: Nee.
2: So, voor workshops voor school krijgen wij geld van de opdrachtgevers.
0: Een vergoeding om in ieder geval je onkosten.
2: Ja, om dat beetje te dekken.
0: Want jij zei net ook,

0: Jullie hebben betaalde krachten in dienst?
1: Nee, vroeger. Niet meer.
0: Maar nu niet meer.
1: Iedereen
0: oh, okay.
1: is nu vrijwilliger. Ja.
0: Allemaal vrijwillig. En ja. hoeveel vrijwilligers zeiden jullie net?
1: Op dit moment, iedereen aanwezig zijn, is richting de 40.
0: Zo, so, zeg.
1: Maar ze zijn niet altijd aanwezig.
0: Nee. Maar iedereen op zijn eigen gebied, zeg maar.
1: Komen ze altijd.
0: Ja. Goh, wat leuk, zeg. Ook nog kunst erbij. Ja. Heel breed allemaal. Ja. Maar nou zag ik ook ergens dat jullie ook taallessen geven. Klopt dat?
1: Dat was de bedoeling met taalles. En die is nu... hebben wij echt in ons nieuw project zijn alles ingeboekt. Omdat ook de mensen die komen, die nog niet goed Nederlands spreken. Zo wij zorgen dat ook er is een soort mengen aan tafel op de manier. Kijk, de Butte restaurant kan je zo zien. Mensen ontmoeten elkaar. Daarna ontstaan ook andere contacten. Daarna.
0: Vriendschappen.
1: Taal oefenen. Op dat manier willen wij de taal gaan doen. Omdat wij merken dat er waren al andere organisaties die taallessen doen. Wij zeggen, wij gaan het niet zelf doen. Maar wij doen het dan op andere creatief.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Zoals je zegt, hè, je komt eten in het restaurant. Je ontmoet andere mensen. Ja. En je helpt elkaar.
1: Ja, wij hebben ook studenten van Wittenborg. Die zijn aan het studeren. Die zijn ook muzikaal. Die komen ook bij ons.
0: Wat leuk.
1: Lekker muziek maken.
0: Dus je
1: en
0: hebt
1: zo.
0: Vrijwilligers van alle leeftijden.
1: Ja.
0: Een mooie mix.
1: Ja, mooie mix.
0: Ah, dat is superleuk, toch?
2: Alle leeftijden en vanuit verschillende windrichtingen. Ja. Zoals dat dan netjes heet.
0: Ja, want Wittenborg zei je, hè? Ja, daar zitten natuurlijk heel veel jonge lui vanuit de hele wereld zitten daarop. Ja. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En dan kan je van elkaar leren.
2: Ja. Zeker.
0: En en het is gewoon mooi voor de eenheid. Hè? Dat je met elkaar het leven gewoon leeft en elkaar helpt. Ja. En zeker die studenten, die zijn hier natuurlijk maar een paar jaar. En die missen waarschijnlijk het thuisfront. Dus dan is het fijn als je mensen om je heen hebt.
2: Ja,
0: en die zullen ook wel eens eenzaam zijn, denk ik. Toch? Ja. Denk ik. Ja. Maar heb je dan ook stagiaires en zo?
1: Ja, we hebben stagiaires.
0: En van wat voor een opleiding komen die dan?
1: Social work.
0: Oh, okay.
1: Wij werken samen met ROC Apeldoorn.
0: Ja.
1: Daar hebben wij structuraal een stuk of 5 stagiaires bij ons afgestudeerd. Wij werken ook met Landsteden in Zwolle.
0: Ja.
1: Met ook Maas College. So op dit moment hebben wij op dit moment 4 stagiaires. Eentje is al aan de afstuderen.
0: Ja. Maar zijn ze dan voor een afstudeeropdracht bij jullie?
1: Heel vaak afstuderen en ook voor hele lange MBO, tweede jaar. Dan die blijven langer.
0: Kan ook
1: de derde jaar bij ons ook doen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar en hoeveel uur per dag is Mudante open, bereikbaar?
1: Kijk, wij zijn nu... workshops, wij zijn altijd beschikbaar bijvoorbeeld. Vandaag, woensdag, hadden wij workshops. Stel dat er is aanvraag op maandag, dan kijken wij wie zou kunnen, dan doen wij dat. So, wij zijn enorm heavy flexibel.
0: Yeah.
1: De vaste dagen die wel alles plaatsvinden in de Butas is dan de vrijdags.
0: Ja.
1: En dan soms zijn de vrijwilligers ook bijna daar bezig of Belinda met andere activiteiten.
0: Ja.
1: Als er vergaderen of...
0: Ja.
1: Ja, maar de muziek doen wij
0: op vrijdag.
1: Op vrijdag.
0: Oh, okay.
1: En ook de aanvulling voor de Butte restaurant. Het is ook de bedoeling dat wij willen ook... kookworkshops ook gaan doen.
0: Ja.
1: Dat is dan kleinschalig. Daar wij willen dan de kooks. Bijvoorbeeld, de man nu die gaat nu koken, is Pakistan eten.
0: Mm-hmm.
1: Is echt een hele bijzondere maaltijd.
0: Ja.
1: So de koken van Pakistan is enorm goed.
0: Ja.
1: So wij willen die mensen ook uitnodigen om ook workshop te geven, zodat anderen kunnen ook leren.
0: Ja. Dus dan komen gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in koken en denken van, goh, Pakistaans koken, dat wil ik ook wel eens doen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een andere doelgroep dan degene die denken van, nou, ik ga maar eten in buurtrestaurant, dan kan ik mensen ontmoeten en spreken.
2: Ja, nou, dat kan ook een combinatie zijn, hè? Als je daar dan bent, dan denkt van, nou,
0: dat wil ik wel leren.
2: Dat wil ik wel leren, want het is lekker maaltijd.
0: Het is zeker lekker. Ik heb even geproefd.
2: Ja, je hebt wat geproefd, geloof
0: ik.
2: Ja,
0: het is heerlijk. Er zit aardappel in. En het is een beetje pittig, maar ik ben niet heel erg gewend om pittig te eten. Maar eigenlijk is het een gevuld... het is een deeg gevuld met aardappel. En wat hadden we nog meer in geproefd? Belinda, wat hadden we nog meer geproefd?
2: Uitjes
0: zitten erin. Ja. Het is gewoon heel erg lekker. Het lijkt een beetje op een appelflap. Een gevulde appelflap. No. Niet zo'n driehoekje, maar zo'n ouderwetse ronde appelflap.
2: Okay.
0: Een pittige appelflap. Lekker. En dat kunnen mensen dan eventueel ook leren bij jullie.
2: Ja, dat als men daar belangstelling voor heeft, dan kan men daar iets ja,
0: maar hebben jullie dan ook wel eens een Italiaanse avond of zo? Of Grieks?
2: Ik ga het gelijk opschrijven.
0: Nee, maar goed, is het allemaal verder dan Europa?
2: Nou, dan zullen we nog buiten Europa ook nog wel kunnen zijn, nog steeds. Maar we gaan misschien ook nog wel een keer een echte Nederlandse avond organiseren.
0: Dat is ook heel leuk.
2: Als er luisteraars zijn die zeggen van... nou, ik zou ook wel eens een keer willen koken daar te plekken. Waarom, laat ze dan maar gewoon zich melden en opgeven.
0: Want je kan vrijwilligers nog wel gebruiken.
1: Ja, dat is ook
0: altijd, hè?
1: Altijd.
0: Ja.
2: Dat geldt ook voor muziek maken ook. Ja. Ik nodig echt alle luisteraars uit. Kom gewoon een keer langs. Kom met je instrument.
0: Ja.
2: Kom gewoon luisteren en kijken. Ook als je geen instrument kan spelen. Ik kan ook geen instrument spelen. Dus ik ben daar ook altijd. Vaak.
0: En, regelmatig.
2: En dus je kan zien en meemaken en luisteren en horen.
0: Maar als er nou geen mensen zijn en jij bent daar wel... want jij bent ook de technische man daar.
2: Ik ben de technische man daar.
0: En dan heb je ook nog een werkgroep die jou daarbij helpt?
2: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Nog niet.
2: Dus als er iemand misschien nog wat wil
0: handig
2: leren...
0: is.
2: Over de geluidstechniek en dat soort zaken... dan kan dat.
0: kijk gelijk naar onze geluidstechnicus, Jasper.
2: Even de geluidstechnicus aan. In het verleden heb ik ook nog wel bij een radioomroep gewerkt. Bij een lokale omroep. Dus ik weet wel een beetje...
0: Een beetje van schuiven af.
2: Van schuiven af, precies.
0: Ah, wat leuk. Ja, want als jullie op het podium hebben... hebben jullie dan ook apparatuur? Of is het puur muziek? Gewoon zonder versterking?
3: We hebben alles versterkt. We hebben een paar gitaren, we hebben keyboards, drums natuurlijk niet versterkt. Basgitaar. En verder, de rest is akoestisch. Maar ik geloof dat ik nou ook wel zo ongeveer de enige instrumenten heb genoemd... die ook versterkt moeten worden.
0: Ja, ja, ja.
3: En we hebben microfoons, dus als er gezongen wordt... dan wordt het ook versterkt.
2: Kom langs.
0: Ja, wat leuk. Het klinkt allemaal wel heel erg leuk. Ik zie dat me nog wel een keer gebeuren. En jullie hebben ook een bestuur. Die bestaat uit 3 personen, hè?
1: Ja.
0: En jij bent de penningmeester.
1: Ja.
0: En dan hebben we een voorzitter, dus Joke Boekholt.
1: Klopt.
0: En die is er ook al heel lang bij?
1: Ja, die is ook heel lang bij.
0: En Elvira Stade?
1: Ja.
0: Die is de secretaris.
1: Klopt, ja.
0: En met z'n drieën besturen jullie eigenlijk Mudanten?
1: Ja. Wij zijn de houdend bestuur op dit moment.
0: Ja.
1: Aan de kleinschalig.
0: Ja.
1: Bij vergaderen maken wij de plannen.
0: Ja.
1: En dan bespreken wij met de vaste... Ken team.
0: Ja, ja.
1: Naast de bestuur hebben wij ook de actieve vrijwilligers die echt ons ondersteunt.
0: Ja.
1: Op dit moment om alles te doen.
0: Ja.
1: En dan na de werkgroep heb je dan de andere vrijwilligers
0: die de uitvoering doen, zeg maar. Want hoeveel werkgroepen hebben jullie? Want ik neem aan dat je voor het buurtrestaurant een werkgroep hebt en voor het open podium en voor de taallessen niet. Nee?
1: Ja.
0: Dat ben jij.
3: Ja, ik stuur elke vrijdag in onze groepsapp een bericht. Even mensen helpen herinneren.
0: Vanavond.
3: Soms ben je even in de war met de dagen. Weet je even niet meer van, oh ja, het is vrijdag vandaag.
0: Ja. Ja.
3: Even helpen herinneren van, vanavond zijn we er weer. En
0: komt
3: hoop jullie te zien.
0: Ja, leuk. Ja. En zoals sport, doen jullie daar ook wat mee? Of ik noem maar iets, tai chi of zoiets?
1: Nee, dat doen wij
0: nee,
1: niet.
0: Dat niet. Nou ja,
1: ik bedoel...
0: Als er iemand is die zegt, nou, dat wil ik wel oppakken... dan kan dat altijd.
1: Nee, maar hij komt dat. Ik vind het spannend juist om rustic music te verzorgen... tijdens tai chi of tijdens sportactiviteit. Omdat muziek hebben wij altijd nodig.
0: Ja, daar word je blij van, hè?
1: Ja,
0: van
1: ook muziek. Met sport, met muziek.
0: Ja, dan gaat het toch allemaal net wat lekkerder.
1: Yes.
0: Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. En bij het eten is het natuurlijk ook gewoon heel gezellig, muziek.
2: Absoluut, zeker.
0: Dus dat moeten we maar doen. Ja. Hebben jullie ook sponsoren? Bedrijven?
1: Op dit moment niet.
0: Oh, nou, dan moeten we er ook even een oproepje voor doen.
1: Is,
0: toch? Want hebben jullie een ambi-status?
1: Ja, we hebben een ambi-status.
0: Oké, dus mensen kunnen altijd doneren.
1: Ja. Nee, kijk, ons sponsorina heeft Rabobank, is een fonds. Ik weet niet, jij is ook een sponsor.
0: Oh ja, ik heb hier wat fondsen.
1: Ja.
0: Ik heb hier het kansfonds.

0: Van Valleden.
1: Ja, en ja. Prins Bernhard Cultuurfonds?
0: Ook van Valleden, ja.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Cultuurwijzer, Apeldoorn, VSB-fonds.
0: Ja, ook Lars Valleden, ja.
1: En daar zag ik ook een foto. Daar sta je ook met onze koning. Toen was hij nog geen koning.
0: Ja.
1: Ik zie een grote veer.
0: Wat
1: gebeurde hier?
0: Ja, het was een workshop. Wij moeten elkaar ketelen.
1: Ja.
0: En kijk wie het land kan houden.
1: Zonder te lachen?
0: Ja, zonder te lachen.
1: Oké.
0: Okay. Hij heeft gewonnen.
1: Oh, echt?
0: Ja, zo ik kon niet tegen de ketelen.
2: Toen mocht hij koning worden.
1: Ja, toen mocht hij koning worden. Ja. Oké. Okay. Oh, dat was het
0: kijk, wij zijn ook een paar keer naar Palace Noord Ending geweest. Omdat ons project... De Buurt Restaurant hadden wij 4 restaurants in Apeldoorn.
1: Ja.
0: In Orden, Zout, Zevenhuizen en ook in de Maarten.
1: Okay.
0: So dit was een van de best projecten in Nederland toen. So wij waren een van de 10 genomineerd voor Apeltje voor
1: Oranje. Van
0: Oranje. Ja, wij zijn toen naar de Palace Noord Ending geweest.
1: Ja.
0: Hadden wij ook de koning Maxima ontmoeten.
1: Ja. Ja, want die reiken hem altijd uit, toch? Koning Max. Ja, want dat is van hun trouwcadeau, toch?
0: Ja, het was een trouwcadeau.
1: Zo
0: Oranje Fonds betekent echt, is een fonds die altijd, alle die jaren, is altijd bij ons geweest.
1: Ja.
0: Is echt een fonds die echt begrijpt wat wij doen.
1: Ja.
0: Omdat wij zijn echt voor dat ontmoeten. Die is altijd bij ons. Al vanaf het begin tot vandaag.
1: Ja, al 30 jaar.
0: Ja, echt, is heel bijzonder. En wij doen nu ook de Burendag nu.
1: Oh, de Burendag, ja?
0: Dat
1: gaan
0: wij ook doen. So,
1: oh, leuk.
0: Yeah. En toen wij kwamen ook met de Buurt Restaurants. Dat waren ook een van de eerste fonds die zei, wij doen graag met die hebben ons ook subsidie toegezegd.
1: Ja.
0: Die kom,
1: September is dat, hè, de Burendag, of niet?
0: Ja,
2: 26 september.
1: Oh, en laat dit jaar, of niet? Ik dacht al het begin van de maand.
2: Altijd rond die tijd.
1: Oh, oké. Okay.
2: En... ja, wij organiseren Proef de Cultuur. Combinatie van de muziek die wij maken met hapjes die van koks uit ons buurtrestaurant.
1: Ja, wat leuk.
2: Dus dat is om het allebei even tegelijk te kunnen zien.
1: Ja, wat leuk.
3: Want de vrijdag ervoor, voor Burendag, dat is weer onze buurtrestaurant een moment.
1: Dag, ja.
3: Dus dan blijft er natuurlijk nog wel zo wat over.
1: Ja,
3: en dan
1: wordt er wat extra gemaakt dan natuurlijk.
3: Oh ja, zeker. Oh ja, zeker.
1: Oh.
3: Oh ja, zeker.
1: Krijg je nou elke keer ook een trommeltje mee naar huis?
3: Nou ja, je ziet het al wel, het trommeltje.
1: Ja. Ja, superleuk. Nee, ik vind het hartstikke mooie initiatieven. En het is natuurlijk ook breed, want inderdaad, je hebt stagiaires.
0: Ja.
1: Je hebt vrijwilligers van jongelui en uit de buurt. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus jullie zijn eigenlijk ook een soort leerbedrijf.
0: Ja, het is een hele mooie leerplek. Vooral wij zien ook dat de jong stagiaires leren echt enorm veel.
1: Ja. En wie begeleidt ze dan? Doe jij dat?
0: Ja, ik begeleid hem ook Bernard soms. Ligt aan werk als stagiair.
1: Ja, ja, ja.
0: So, Belinda begeleidt ook soms.
1: Oké.
0: Zo ligt eraan. Wij wisselen het af.
1: Ja, wat leuk. Dat is wel een hele leuke afwisselende stage.
0: Ja.
1: En dat is alleen voor mensen die social work studeren.
0: Ja, of social work. We hebben ook iemand die heeft conservatorium gestudeerd.
1: Oh ja, natuurlijk. Muziek.
0: Die is ook bij ons geweest.
1: Oh.
0: En kijk, ik ben nu na 30 jaar alles gaan terugkijken van Modante. En te zien waar onze jongeren zijn beland.
1: Ja.
0: Er zijn echt een paar van jongeren die... vroeger bij Modante zijn geweest.
1: Yeah.
0: Die ook internationaal nu echt bezig zijn met muziek.
1: Echt?
0: Ja. Yeah.
1: Dan zit je natuurlijk te stralen. Dan ben je zo trots als een pauw. Ja, maar die waren bij mij. Ja, wat superleuk. Een van
0: onze jongeren die echt de Modante Kinderen Cruise speelde.
1: Ja.
0: Speelt nu in een internationaal orkest.
1: Wauw.
0: Rise World. Ik ben echt bezig om contact te krijgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat snap ik wel.
0: Yeah,
1: oh, wauw. Yeah. Nou, wat mooi zeg. Yeah. Ja, dan zie je ze opgroeien. En dan, nou, zo trots als een pauw. Yeah. Wij hebben ook nog staan... Papa Charlie, Sweet Jamaican Love. Hebben we die klaarstaan? Dan gaan we die ook eens even horen.

0: Nou, hoe leuk is dit? Papa Charlie, maar dit is gewoon Charlie die hier tegenover mij zit. Heeft hij zelf geschreven en geproduceerd. Ja. En is op 12 juni uitgekomen. U hoort hem gewoon het eerst bij RTV Apeldoorn.
1: Ja.
0: Het is gewoon, ik vind het een lekker nummer.
1: Ja,
0: en je hebt nog wel wat op de plank liggen, zei je net.
1: Ja, ik heb hier weer muziek. Ik ben ontzettend blij, omdat ik ben Apeldoorners. Ik ben hier nu ook bijna 30 jaar.
0: Ja, ruim.
1: Ja. Meer dan 30 jaar woon ik hier nu. Zo voor mij het betekent enorm veel.
0: Ja.
1: Dat de eerste radiostation waar mijn single is gedraaid.
0: Bij RTV Apeldoorn.
1: RTV Apeldoorn.
0: Het cirkeltje is rond.
1: Ja, zo, daar ben ik zo blij mee.
0: Ja, nou dat snap ik. Maar het is ook een hartstikke lekker nummer.
1: Ja, ja.
0: Dus vooral meer uit gaan geven nog.
1: Ja, er komen nog meer muziek voor mij. Omdat ik heb 100 liedjes gecomponeerd, geschreven. Zo ik wil echt alles en aantal nu gaan uitbrengen.
0: Ja.
1: Meer in, ook in Afrobeat styles. En verder, ik had ook in de afgelopen periode moderne twee musicals geschreven. Hij is ook eentje. Later, als moderne weer uitgroeit, ik heb ook een kant en klaar musical die we ook samen met hen doen.
0: Ja. Oh, wat leuk zeg. Oh, dus jullie, er is nog veel in het verschiet bij Mudante. Er komt nog zoveel aan.
1: Klopt.
0: Nou, dan moeten we volgend jaar gewoon weer afspreken.
1: Ja.
0: Dan kunnen we het er allemaal nog eens even over hebben. Ja. Zijn er nou dingen waarvan jullie zeggen, ja, maar dat moet je nog, daar wil ik nog even over vertellen? Want ja, nou ja, het is nog 9 minuten, dus we hebben nog even. Maar we lopen al richting het einde. Zijn we nou dingen vergeten waarvan je zegt, ja, maar dat wil ik nog even aangestipt hebben?
2: Nou ja, heel misschien wel iets anders. We willen natuurlijk wel groeien.
0: Mm-hmm.
2: En om te kunnen groeien moet je ook wel ruimte hebben om te kunnen groeien.
0: Ja.
2: Dus we zijn ook wel echt wel op zoek naar een andere locatie waarbij wij ons meer kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
2: Waarbij ook meer mogelijkheden zijn om nieuwe talenten te laten ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
2: Zich kunnen ontwikkelen. Dus ja.
0: En wat zoek je dan precies? En nou, hoe groot moet het zijn? Waar wil je het? Wil je in de mate blijven? Wil je. Zeg het maar.
2: Ja, het zou mooi zijn als het toch ergens in rond Apeldoorn Zuid. Daar voelen we ons erg prettig bij.
0: Ja.
2: Maar ja, als er op een andere locatie is, is dat ook heel goed.
0: Ja.
2: We maken natuurlijk wel heel veel muziek.
0: Ik dacht, komt het. Gaan we een heleboel lawaai maken? Nee, we maken muziek.
2: En dus ja, die mogelijkheid moet natuurlijk wel open houden.
0: Ja.
2: Wel zijn. Dus ja, dat betekent wel iets dat je omgeving daar ook wel op ingesteld moet zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, en wat die ruimte is, hoe leger, hoe beter. Want dan kunnen we dat zelf invullen. En zelf indelen en zelf toepassen.
0: Maar hoe groot... die Finse school was natuurlijk een heel langgerekt gebouw, hè?
2: Precies.
0: Met allemaal lokalen.
1: Ja, vroeger in Finse school, soms hebben wij bijna 35, 40 muzikanten bezig op een avond.
0: Oh ja.
1: Zo, dat was echt.
0: Dat zou je wel weer willen.
1: Maar dat niveau halen wij niet meer. Ik wil ook. Gewoon is die echt meer muzikanten. Omdat, kijk, wij zitten ook in een woonwijk.
0: Ja.
1: Zo, daardoor kunnen wij ook niet elke dag.
0: Nee,
1: precies.
0: Nee, want we wonen natuurlijk met z'n allen op een kluitje. Ja, dus,
1: daar houden wij ook rekening mee.
0: Ja.
1: Zo daardoor beperken wij ook de
0: aantal mede.
1: Juist, omdat bij Mudantas alle muzikanten die met ons werken, bas het los. We hebben een chorusspeler, een violin en didgeridoo, saxofoon. Clarinet, gitaar, basgitaar, alles.
0: Ja.
1: So, dat past niet allemaal niet in.
0: Nee, dat wordt een beetje lastig in de woonwijk.
1: Dat wordt een beetje lastig.
0: Dus een beetje afgelegen.
1: Een beetje, kan ook soms. Vroeger toen wij zitten in de Finse school, dat was helemaal midden in de wijk.
0: Ja, maar wel met veel ruimte eromheen.
1: Er waren heel veel ruimte omheen.
0: Ja.
1: En de bewoners.
0: Die hadden er geen problemen mee.
1: Nooit klaagd. Nee. Nooit één dag.
0: Die genoten ervan.
1: Ja, die komen. Die genieten. Waar wij komen, de deur open, staan zij klaar.
0: Ja.
1: Het was echt gezellig. Ja. Periode geweest.
0: Maar de tijden zijn natuurlijk een beetje veranderd, hè?
1: De tijd is een beetje veranderd.
0: En dat is best jammer.
1: Dat is echt een beetje. Daarom gaan wij juist door.
0: Ja.
1: Door, als je niet investeert in de samenleving, dan versnippert alles. is net, de samenleving is net als je town. Als je niets doet, ontstaan heavy oncrowding.
0: Ja.
1: De town wordt verwaarloosd.
0: Ja, dat is zo.
1: So
0: ja.
1: Je moet blijven
0: investeren
1: in de samenleving.
0: Ja. Ja.
1: Zorgen dat mensen elkaar ontmoeten.
0: Ja.
1: Dat is zo erg belangrijk.
0: Ja, dat is echt heel belangrijk. Ja, ja, we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja. En voor muziek is niemand bang voor.
0: Nee, en muziek is natuurlijk internationaal.
1: Internationaal.
0: Want muziek klinkt overal hetzelfde.
1: Ja. Dus daarvan, dat ontmoeten zorgt dat je ook iets voor elkaar kunnen betekenen.
0: Iets betekenen, iets voor elkaar over hebben.
1: Over hebben.
0: Ja.
1: Praatje
0: ja.
1: houden.
0: Ja.
2: Ja, vroeger hadden we ook even met dans. Deden we ook even met dans. Maar ja, de ruimte is gewoon veel te klein om ons idee van dansen en omgaan daarmee.
0: Ja.
2: Ook dat is internationaal, hè?
0: Ja.
2: Dans is ook overal.
0: Ja.
2: Wordt er toegepast.
0: Ja.
2: Ieder op zijn eigen manier.
0: Ieder op zijn eigen ritme en manier.
2: Ja. En dat geldt ook voor het theater. We hebben vroeger ook best wel een theatergezelschap in onze gelederen. En ik heb daar ook een mooi decor voor gemaakt.
0: Ja.
2: Maar ja, ook daar hebben we nu helemaal geen plek meer voor.
0: Nee, dat is echt wel heel jammer.
2: Dat is gewoon heel jammer.
0: Dat is echt een gemiste kans.
2: Ja.
0: Dus we moeten een oproep doen. Wie gaan we daarvoor vragen? De gemeente?
2: Oh ja.
0: Woningbouwverenigingen? Of wie er ook maar, al is het een loods.
2: Makelaars.
0: Help Mudanten aan een grotere ruimte.
2: Aan een grotere ruimte.
0: Nou, is dat een goede afsluiter of niet? Want ik kijk
1: maar
0: heel even
1: hoe
0: op mijn
1: dan
0: klok.
1: Ook, wij blijven nog waar wij zitten.
0: 30?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hoe dan ook, wij blijven nieuw vanaf Magistratenveld.
0: Ja,
1: daar
0: zeker.
1: Blijven wij.
0: Daar blijven
1: zitten.
0: We sowieso.
2: Dat is onze basis.
0: Ja,
2: dat is
0: je basis. Een stuk iets erbij wil
1: iets
0: je.
1: Bij.
0: Iets erbij.
1: Klopt, ja.
0: En dat mag in Zuid zijn, dat mag in Orde zijn, dat mag overal zijn.
1: Juist.
0: Maar gewoon ruimte voor Mudanten.
1: Ja.
0: Zodat jullie al je goede werk kunnen blijven doen. En dat daar nog veel meer mensen van kunnen genieten.
2: Ja,
0: van het open podium, van de muziek, de scholen met de workshops. De restaurant, lekkere maaltijden.
2: Iedereen houdt van lekker eten.
0: Ja, iedereen houdt van lekker eten en zo is het. Nou, de tijd is voorbij geschoten.
2: Okay.
0: Volgende keer maar weer. Dan spreken we gewoon nog een keer af.
1: Dank u wel.
0: En dan zijn er misschien nog wel weer nieuwtjes op komst.
1: Ja.
0: Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek.
1: Okay.
0: En blijf muziek maken. Hartstikke leuk. En blijf jullie goede werk doen voor Mudanten.
1: Ja.
0: Heel erg bedankt. En als het goed is gaan we eruit met Waka Waka. Ja, dat is gelukt. Waka Waka van Shakira. U allemaal bedankt voor het luisteren, Jasper. Dank je wel. En, oh, sorry. Olaf, sorry. Olaf, dank je wel. En graag tot na de zomerstop.
1: Oké. Okay.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

0: you.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten. Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden.

0: Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba en Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars.